0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht. Dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bam! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

Come on, you can get it. Nieuws en actualiteiten uit de regio. Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl, dan ben je altijd op de hoogte.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 3 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en 1 agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opnemen.

0: opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Boom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 4 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden.

0: Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD-Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bam! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 5 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. En was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen. In korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto...

Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 6 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Van west naar oost trekken er buien over ons land. Daar kan het verkeer last van hebben. In onze regio zit de avondspits er bijna op. A4 Den Haag-Rotterdam, daar nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Ketelplein. De linkerrijstrook van A12 is nu dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij Woerden. 10 minuten vertraging daar, komt door een kapotte auto op die linkerrijstrook. A13 Den Haag-Rotterdam bij Rotterdam Airport, nog 20 minuten oponthoud, de weg is weer vrij. En op de A20 Gouden Hoop van Holland bij Nieuwekerk aan de Nijssel, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Drie gemeenten, één stem. Streekomroep Oude Maas is de schakel tussen Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Wij houden je op de hoogte en zorgen dat je niets mist van lokaal tot regionaal. Omroepstroom.nl. Hello.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 7 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League-finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar eerste zegen op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom. Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Van west naar oost trekken er buien over ons land. Daar kan het verkeer last van hebben. In onze regio zit de avondspits er bijna op. A4 Den Haag-Rotterdam, daar nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Ketelplein. De linkerrijstrook van A12 is nu dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij Woerden. 10 minuten vertraging daar, komt door een kapotte auto op die linkerrijstrook. A13 Den Haag-Rotterdam bij Rotterdam Airport nog 20 minuten oponthoud, de weg is weer vrij. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

TV Albrandswaard en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksche Waard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 8 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom. Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Van west naar oost trekken er buien over ons land. Daar kan het verkeer last van hebben. In onze regio zit de avondspits er bijna op. A4 Den Haag-Rotterdam. Daar nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Ketelplein. De linkerrijstrook van A12 is nu dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij Woerden. 10 minuten vertraging daar, komt door een kapotte auto op die linkerrijstrook. A13 Den Haag-Rotterdam bij Rotterdam Airport nog 20 minuten oponthoud, de weg is weer vrij. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Of je nu wakker wordt met een kop koffie, onderweg bent naar je werk of lekker ontspant op de bank, Streekomroep Oude Maas is erbij. Met nieuws uit jouw buurt, de beste muziek en verhalen die raken. Altijd dichtbij en altijd verbonden. Streekomroep Oude Maas. Omroepstroom.nl.

verhalen van vroeger, nieuws van nu, muziek voor morgen. Streekomroep Oude Maas brengt alles samen. Samen langs de Oude Maas. Samen stroom. Everybody get up.

Streekomroep Oude Maas. Betrokken en betrouwbaar. En altijd in jouw buurt. Stroom. Me not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 9 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.

0: Kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 9 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
2: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door sneltijds stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
2: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Van west naar oost trekken er buien over ons land. Daar kan het verkeer last van hebben. In onze regio zit de avondspits er bijna op. A4 Den Haag-Rotterdam, daar nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Ketelplein. De linkerrijstrook van A12 is nu dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij Woerden. 10 minuten vertraging daar, komt door een kapotte auto op die linkerrijstrook. A13 Den Haag-Rotterdam bij Rotterdam Airport nog 20 minuten oponthoud, de weg is weer vrij. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

RTV Albrandswaard en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Ook vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksche Waard.

0: Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 10 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
2: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruis.

0: aardigs ingenomen. Het is in ruim 35 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Van west naar oost trekken er buien over ons land. Daar kan het verkeer last van hebben. In onze regio zit de avondspits er bijna op. A4 Den Haag-Rotterdam, daar nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Ketelplein. De linkerrijstrook van A12 is nu dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij Woerden. 10 minuten vertraging daar, komt door een kapotte auto op die linkerrijstrook. A13 Den Haag-Rotterdam bij Rotterdam Airport, nog 20 minuten oponthoud, de weg is weer vrij. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Bam! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je straatje veiliger maken? Jongeren aan het werk krijgen? Ben je net als wij gebrand op een goed gevoel? Geniet dan gewoon een keer van een authentiek bakkie Rotterdamse pleur.
4: Bestel op www.heiligeboontjes.com of kom langs op Eendrachtsplein 3 in Rotterdam. Heilige Boontjes. Exclusieve koffie, inclusief verhaal.
5: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
6: Netwerkbeheer, Office 365 en VoIP-telefonie voor ZZP en MKB. Cipro-telefonie ondersteunt u als lokale partner met alle ICT-vraagstukken. Wij leveren als KPN-netwerkpartner vaste, mobiele telefonie en internetverbindingen. Kijk voor alle info op ciprotelefonie.nl of bel 088 100.
0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 11 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
8: Ron van Kan met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar.

jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren

0: zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island. In de buurt van Boston. Met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Van west naar oost trekken er buien over ons land. Daar kan het verkeer last van hebben. In onze regio zit de avondspits er bijna op. A4, Den Haag-Rotterdam. Daar nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Ketelplein. De linkerrijstrook van A12 is nu dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij Woerden. 10 minuten vertraging daar komt door een kapotte auto op die linkerrijstrook. A13 Den Haag-Rotterdam bij Rotterdam Airport nog 20 minuten oponthoud. De weg is weer vrij. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113 Barendrecht.
4: Boom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek. Altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Netwerkbeheer, Office 365 en VoIP-telefonie voor ZZP en MKB? Cipro Telefonie ondersteunt u als lokale partner met alle ICT-vraagstukken. Wij leveren als KPN-netwerkpartner vaste, mobiele telefonie en internetverbindingen. Kijk voor alle info op ciprotelefonie.nl of bel.
0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 12 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kastel Bofor ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel

te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag om

0: Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag om 2:00 plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston, met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom. Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.
5: Stroom, dit is Stroom. We beginnen met Incognito en Jocelyn Brown. Always There.

0: dit is Stevast op zondag. Vandaag gepresenteerd door Het Loonman.
1: Ja, en Rob Molenaar die zorgt voor techniek en een hele mooie muzieklijst. Maar blijf luisteren, dan komt het allemaal vanzelf voorbij. De afgelopen weken hebben we even met z'n allen behoorlijk lopen puffen. Want de eerste hittegolf van het jaar hebben we wel weer te pakken. De airco's die draaien op volle toeren. De schaduwplekken op de terrassen zijn opeens populair. En het is een hele tour om je huis een beetje in een aangename temperatuur te krijgen. En natuurlijk hebben we allemaal een flesje water. Nou, een waaier, dat wordt al eeuwenlang gebruikt om jezelf een beetje koelte toe te wapperen. En handig om mee te nemen, zo'n inklapbaar ding. En vroeger zag je zoiets alleen rond de Middellandse Zee. Maar tegenwoordig kunnen we dat hier in ons eigen land ook wel goed gebruiken. Weet je dat in de 17e eeuw de dames daar signalen met hun waaiers aan geïnteresseerde mannen gaven? Nou, en als die waaier dan met kracht werd dichtgeklapt, dan betekende dat geen interesse. Weet je waar wij interesse in hebben in het volgende nummer? Dat is Harry Styles, Dance No More, splinternieuw nummer.

0: Zo, dat was even Harry Styles. En natuurlijk, wij praten we op zondagmiddag ook altijd eventjes met Paul Marseille. Want die heeft morgen ook weer een leuk programma. Goedemiddag, Paul.
1: Goedemiddag.
0: En morgen een nieuwe maandag in een nieuwe maand, 1 juni. En wat kunnen we morgen?

0: ga allemaal verwachten?
1: Nou, we gaan morgenavond met name in het eerste uur aandacht besteden aan een aantal onderwerpen die nou niet zo heel vaak, denk ik, voorbij komen. Nee. Maar wel al aandacht verdienen. We gaan het hebben over secundaire victimisatie. Zo, en dat betekent, dat slachtoffers eigenlijk nadat ze al slachtoffer geweest zijn nog een keer in een soort slachtofferrol gedwongen worden.
0: Oh.
1: Door hun omgeving, maar ook door instanties, door nasleep van bepaalde zaken die er gebeurd zijn. En een aantal studenten hebben zich daarin verdiept, willen een fotoboek samenstellen en hebben dat onderwerp helemaal uitgediept en die komen daarover vertellen.
0: Oh, interessant.
1: Ja, een zwaar onderwerp, maar ik denk wel zeker een onderwerp wat de moeite waard is om te beluisteren.
0: Dat denk ik zeker. En wat studeren deze studenten?
1: Ja, dat is een goede vraag, want dat ga ik morgenavond ook stellen.
0: Oh, Nou, maar het is inderdaad wel even een zwaar onderwerp. Maar ja, dat is nou helemaal niet alleen maar roze geur en maneschijn in de wereld. Hè. Dus dat moeilijke onderwerpen, die gaan we niet uit de weg. Maar jij hebt nog meer.
1: Ja, en we gaan ook aandacht besteden aan het volgende. Aanstaande donderdag, dan is het 4 juni. En dan is in Ahoy is er een hele grote spinningmarathon. Voor het goede doel, namelijk Alpe d'Huez. Ja, en in de studio komt een mevrouw daarover vertellen die mee gaat doen. En die heeft daar hele persoonlijke redenen voor.
0: Ja.
1: Om nog maar eens even te duiden waarom een heleboel mensen zich in het zweet gaan fietsen om zoveel mogelijk centjes bij elkaar te sprokkelen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja.
0: Ja, en dat is natuurlijk weer iedere keer een terugkerend iets. En denk ik, die mensen moeten ook wel in goede conditie zijn en
1: een
0: behoorlijke periode trainen. Je kan niet zomaar op zondagmiddag denken, joh, zou ik dat volgende week eens gaan doen?
1: Nee, dat lijkt me niet verstandig.
0: Nee, het vraagt een goede voorbereiding. En dan, heb je dan nog iets wellicht?
1: Ja, zeker. We hebben in het tweede uur het volgende. Wij zijn met het sportprogramma elke zaterdag weer heel blij dat we een aantal mensen hebben die langs de lijn zitten en ons van allerlei informatie voorzien. In de vorm van verslag, maar ook gewoon uitslagen door appen en enzovoort. En een aantal van die mensen komen morgenavond in het tweede uur komen die gezellig op visite. Gaan we terugblikken.
0: Dat is leuk.
1: Ja, denk het ook.
0: Ja, dat is heel leuk. Ja, want dat is wel nodig om een goed programma neer te zetten.
1: Absoluut.
0: Zo'n sportprogramma heb je veel informatie nodig van de sportvelden. Wat leuk. Een programma morgen met een serieus karakter, maar ook wat luchtigs.
1: Zo is
0: toch?
1: Dat.
0: Nou, voor vandaag een hele fijne zondag. En morgen succes met de stand op maandag.
1: Dankjewel en jullie ook succes.
2: Tot 2 uur is dit. Stevast op zondag.

Ja, hoera, cheerio. Een hit van Justin de Wild. Nou, een hartstikke lekker vrolijk nummer. En weet je wat morgen ook weer begint? De avondvierdaagse van Albrands Waard dan. En dat is een evenement dat duurt van 1 juni, hè, dus morgen tot en met 4 juni. Iedere avond start het om 6:30 bij Sportvereniging Portugal. En de wandelvierdaagse is bedoeld voor deelnemers van alle leeftijden. En er wordt een route van 5 kilometer gelopen. Nou, dat is gewoon een heel goed stuk te wandelen. Nou, geloof ik dat volgende week een beetje gaat regenen. Dus dat zou jammer zijn. Nou, we gaan maar eens even afwachten hoe dat gaat. En weet je, Al Jero, Mormin, dit gaan we nu horen.

Ja, en nog even een serieus bericht. Het college van Albrandswaard houdt vast aan het plan om een eenrichtingsverkeer in te voeren op de Poest-Clementlaan in Portugal. Dat blijkt uit de nieuwe raadsinformatiebrief waarin vragen van CDA en EVA worden beantwoord na een druk bezochte bewonersbijeenkomst. Volgens het college is de maatregel nodig vanwege de verkeersveiligheid. Uit verkeerskundig onderzoek zou blijken dat de straat te smal is voor structureel tweerichtingverkeer. Daarbij spelen volgens de gemeente de ligging van kruisingen, inritten en de beperkte uitwijkmogelijkheden een rol. Hierdoor ontstaan volgens het college regelmatig onoverzichtelijke en mogelijk onveilige situaties. En dat klopt ook wel. Het is daar echt een beetje druk kan het er zijn. En ook gevaarlijk als er daar nog fietsers tussendoor proberen te manoeuvreren. Morgen nog wat anders. Dat is dan weer een test. Gaat het over morgen 1 juni stuurt de overheid een testbericht van NL Alert om 12 uur op onze mobieltjes. En als je het bericht ontvangt, dan weet je gelijk dat het in noodsituaties ook werkt. In een noodsituatie lees je dan op je telefoon wat je moet doen. En deze test valt samen met de maandelijkse test van de sirene, dus je bent gewaarschuwd voor een hoop lawaai morgen om 12 uur. Nu hebben we niet zoveel lawaai hoor, maar Ilse de Lange die komt voorbij en ze zingt Next to Me.

omroepstroom bij Stevast op zondag. En Rob Molenaar, die heeft het allemaal bij elkaar gezocht. En waar vanmiddag ook nog fijne muziek is, na deze uitzending, dus zeg maar na 2 uur, dat is bij MCA. En Memory Lane treedt daar vanmiddag op. En de naam zegt het al. Vanmiddag ga je even terug in de tijd, naar de jaren 60 en 70. De 5 muzikanten van Memory Lane, die hebben meer dan 40 jaar podiumervaring. En ze brengen vanmiddag een repertoire van rock en roll en popmuziek uit die periode van de jaren 60, 70. Dus je kan Elvis, muziek, Q65, Smokey en The Motions, die komen ook. Maar wij gaan nu luisteren naar Lady Gaga, Pokerface.

0: Zo, dat was pokerface verleden, Kaka. We hebben niet alleen maar berichten over onze gemeente en de hele streek, maar we kijken ook eventjes in Rotterdam. Want ben je nou liefhebber van architectuur, dan kan je naar het programma van Rotterdam Architectuurmaand gaan kijken. Want het is een festival, dat duurt de hele maand juni. En er zijn rondleidingen, lezingen, workshops en nog veel meer. En het hoogtepunt is de dag en nacht van de architectuur. En dat duurt nog even, dus op zaterdag 20 juni. Nou, en ik zei het al, Rob Molenaar die heeft heel veel leuke muziek bij elkaar gezocht. Maar nu staat er toch wel voor deze tijd van het jaar iets heel bijzonders op programma. Rob, kan je dat eens uitleggen?
1: Ja, zeker. Want de volgende plaat is een kerstplaat. En dan zul je zeggen van, ja, waarom ga je nou een kerstplaat draaien op 31 mei? Nou, er zit wel een verhaal achter. Afgelopen dinsdag, 26 mei, is in Beeld en Geluid in Hilversum. En Beeld en Geluid, dat is dat kleurrijke gebouw aan de rand van het Mediapark in Hilversum. En daar is dus afgelopen dinsdag, de Schatkamer geopend. Nou, wat is nou de Schatkamer? Dat is een online platform waar je zo'n 75 jaar mediageschiedenis allerlei fragmenten van televisie en ook radioprogramma's kan beluisteren en bekijken. Nou, de officiële opening die werd gedaan in het programma Tijd voor Max. Wat elke werkdag te zien is tussen 5 en 6 op NPO 1. Nou, het was een speciale live-uitzending dus. En er waren diverse prominente gasten aanwezig. Waaronder presentator Henry Schut, Irene Moors, Frits Spits en ook minister Rianne Letjers, die zelfs de officiële opening verrichtte. Deze gasten die er allemaal waren, die hadden een fragment uitgezocht, wat dus inderdaad de Schatkamer nu te zien is. En daar wilden ze graag een stukje over vertellen waarom dat zij dit zo belangrijk vonden. Nou, Frits Spits, dat is mijn radioheld van vroeger. Door hem ben ik in eind jaren 70 eigenlijk een beetje besmet met het radiovirus. Dankzij de avondspits die jij elke avond presenteerde tussen 6 en 7 ben ik met een cassette en een bandrecordertje begonnen om op de zogenaamde zolderkamer programmaatjes op te nemen en dergelijke. Frits Spits die had een fragment van Live Aid uitgezocht. Het project van Bob Geldof, wat bedoeld was om geld op te halen voor het hongerend Afrika midden jaren 80. Op de vraag waarom Frits dit zo'n belangrijk fragment vindt, zei hij dit.
2: Nou, in de eerste plaats, het gaat hier vooral over televisie. En misschien weet je dat ik vooral ook radio heb gedaan. En ik vind het zo mooi dat radio en televisie hier hand in hand gingen. Het was het geluid en het waren de beelden. Op een snikhete dag, het was 13 juli 1985, even warm als vandaag, heb ik gekeken naar deze muziek. En het mooie daarvan was dat al die artiesten van de wereld zich sterk maakten voor een wereld die beter zou moeten zijn. En ik heb geen dag in mijn leven, en dat beslaat toch al aardig wat jaren, een dag meegemaakt waarin ik zo gelukkig was dat ik hoopte dat de wereld er beter van zou worden. Van

0: deze inspanningen van deze artiesten. En als ik nu kijk naar de wereld van vandaag, dan vind ik dat wij toe zijn aan een nieuwe band-aid. Aan een nieuw geluid en een nieuwe oproep tot vrede en samen zijn. Er woeden oorlogen in de wereld. En steeds als ik deze beelden zie en dit hoor en deze prachtige inspanning van Bob Geldof, dan denk ik, we zijn afgedwaald van die weg en die moeten we weer zien te vinden. En daarom vind ik dit zo'n indrukwekkend en belangwekkend beeld. En ik ben heel blij dat Eppo dit ook in de schatkamer hier in Hilversum heeft opgeslagen. Zeker. Zoals wij altijd zullen weten, het kan wel.
1: Ja. Hier, hier.

0: Inmiddels is die schatkamer waar het net over gesproken werd dus inderdaad ook geopend. En ik heb er inderdaad al even een stukje naar zitten kijken. Naar Live Aid uit 1985. Waar deze kerstplaat in feite natuurlijk gedraaid werd. Van alles en nog wat te vinden in de schatkamer dus van beeld en geluid. Wat je dus kan vinden als je naar de website van beeld en geluid toe gaat, dan staat daar inderdaad een knop van gaat de schatkamer in. En dat kan je dus inderdaad doen. En hartstikke leuke dingen staan er inderdaad ook op. Ik heb vanochtend toevallig ook nog even een klein stukje van de 1-2-3 show bekeken.
1: Wat was daar, wat gebeurt daar?
0: Dat is natuurlijk

0: ik ja, een van die programma's die je aan je jeugd zeg maar herinnert. Ja. Met ja, natte haartjes op de bank en dan zo'n programma inderdaad te bekijken. Ja.
1: Weet je wat ik ook las? Er zijn natuurlijk ook allerlei sketches en humor dingen die je ook terug kan kijken. Maar ja, dan heb je gelijk een heel duidelijk tijdsbeeld. Want in de jaren zeg maar 70 waren best wel bijzondere sketches waarvan je nu denkt, en liedjes waarvan je nu denkt, oeps, dat kan je geloof ik niet
0: precies,
1: meer doen.
0: Dus
1: zie je dat de tijd, een heel ander tijdsbeeld was dat, waarin de omgang met elkaar misschien wat anders was dan nu.
0: Ja, zeker, inderdaad. En ja, aan de ene kant is dat nu ook wel weer jammer, want nu is dus weer in opspraak van, kunnen die grappen inderdaad vanuit die tijd, moet je dat nu in feite online allemaal nog laten zien en dergelijke. Maar hou rekening met het tijdsbeeld inderdaad. Wat je ook heel veel ziet is dat de rol van de vrouw natuurlijk inderdaad in die tijd ook gewoon heel anders was en dergelijke. Toen was het allemaal normaal dat een vrouw stopte met werken en dergelijke.
1: Ja, maar dat was in de jaren 60.
0: Inderdaad. Ja. Maar toen speelde dat in feite ook al. Ja. Die historie staat er ook allemaal op. Hè? Echt 75 jaar historie van beeld en geluid is allemaal terug te vinden. Inderdaad.
1: Zeker een goed onderwerp om zo met elkaar eens over te hebben. En om eens te gaan kijken in die schatkist.
0: Ja.
1: Nou, maar jij hebt ook een leuke schatkist meegenomen, hoor. We hebben echt ook uit de oude doos, zeg maar, uit 1968, Aretha Franklin, Think.

0: Zo, nou, dat was ook weer een lekker nummer. En we hebben natuurlijk net gehad over de architectuurdagen ook in Rotterdam. Maar er zijn er ook dakendagen. En denk je, wat is dat nou weer? Maar tijdens Rotterdamse dakendagen, en dat is gisteren begonnen, en dat duurt tot en met 7 juni. En dan zijn er tientallen daken in het centrum open voor het publiek. Rond Hofplein en in Rotterdam Centraal ontdek je 40 bijzondere plekken die normaal gesloten blijven. Je kan daar vinden kunst. Er zijn optredens en routes over meerdere daken. En dan krijg je een heel ander uitzicht op de stad en op de haven. Dus uitzichten zoals je het nog niet eerder zag. Dus altijd de moeite waard. En ik ben even de draad kwijt. Waar zijn we gebleven? Volgens mij komen we hier bij Olivia Dean. Klopt dat, Rob? Helemaal goed.
1: Klopt, nou, helemaal,
0: met Baby Steps. En dat is een heel nieuw nummer.

0: filosoferen, wegdromen of even helemaal in gedachten verzonken. Mijmeringen aan de Oude Maas.
1: Mevrouw, u zit hier lekker op een bankje in het zonnetje en u kijkt over de Oude Maas. Ja. Gaat u dan ook een beetje mijmeren?
2: Als er geen boten voorbij komen, wel.
1: Maar als die en waar boten... mijmert u dan over?
2: Dat je gewoon tot jezelf tot rust komt.
1: En dat heeft u ook nodig? Want ik hoor dat vaker bij mensen, dat ze hier zitten om tot rust te komen.
2: Ik denk dat de meeste mensen wel een rustpuntje nodig hebben.
1: En dit is een ideaal rustpuntje?
2: Ja, voor ons wel. Tenzij het helemaal vol met mensen zitten, dan hoeft het ook weer niet. Maar het is gewoon lekker. En genieten van het uitzicht. En ja, wil je wat zien, ja, dan zie je ook genoeg tenslotte.
1: Maar heeft u ook iets met water, of niet?
2: Ja, heel veel. We hebben zelf ook een bootje gehad.
1: Kunt u daar iets over vertellen?
2: Ja, wij hebben een jaar of... Hoe lang hebben we? 50 geleden hebben wij een bootje gehad samen. Toen werkten we allebei nog 5 dagen aan de Rottermeren. Zijn we van Kralingse Plas naar de Rottermeren gevaren. En ja, dat is ook hartstikke leuk. Daar ga je nog s'avonds naartoe.
1: Maar ik begrijp dat het bootje er niet meer is.
2: Nee, dat kwamen kleine kindjes en dan is het niet handig.
1: Vond u dat jammer?
2: Ja, dan zou het een boot moeten worden. En dat zat er niet echt in op dat moment.
1: Als je dan een bootje hebt en je gaat varen, word je dan ook een beetje een natuurmens?
2: Nou, ik denk dat je dat dan al bent, hoor. Ik heb heel veel foto's gemaakt en die zijn regelmatig in de Botlek geplaatst. Natuurfoto's. Maar die bestaat inmiddels ook niet meer, de krant. Nee, nee. En nou heeft een en twee buurvrouwen van mij, die hebben ook dat overgenomen. En die doen dat nu nog steeds. Dat is zo leuk. En dan ben je de foto van de week. Daar heb ik echt een hele stapel van.
1: En als ik zo'n foto van u zie, wat zie ik dan?
2: Mooi, rust, fantasie ook. Ja, fantasie kan je niet zien. Ja, wel, kan je wel zien.
1: Dus u bent een klein beetje een amateurfotograaf?
2: Nou, dat niet. Maar ik vind het wel heel leuk als ik mooie bloemetjes zie of zo. Om er heel dichtbij in te gaan en te kijken wat daar allemaal gebeurt eigenlijk. En er gebeurt best wel veel.
1: Hier gebeurt ook veel. Er komen nog wel aardig wat bootjes voorbij.
2: Het leeft en het is rust.
3: En ja, hier gebeurt natuurlijk ook van alles. Maar weet je, woensdag over een week, dan is het woensdag 10 juli... is het Nationale Buitenspeeldag. In Albrandswaard komen er 2 buitenspeeldagen. Dus woensdag 3 juni organiseren de buurten sportcoaches een speelmiddag in het park in Roon. En zijn alle kinderen hartelijk welkom. En woensdag 10 juni organiseren diezelfde buurten sportcoaches de speelmiddag in het speelplek bij Valkensteinse Bors. Speelmiddagen zijn van 3 uur tot 4:30. En het eerste uur dat van Stevast zit er zo langzamerhand weer op. Dus we gaan zo meteen naar nieuws, reclame. En dan in het tweede uur zijn we weer terug. En dan praten we met Nick Welsje over lekker zomerseizoen eten. Dus tot straks.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je straatje veiliger maken? Jongeren aan het werk krijgen? Ben je net als wij gebrand op een goed gevoel? Geniet dan gewoon een keer van een authentiek bakkie Rotterdamse pleur.
4: Bestel op www.heiligeboontjes.com of kom langs op Eendrachtsplein 3 in Rotterdam. Heilige Boontjes. Exclusieve koffie, inclusief verhaal.
0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 1 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten.

0: België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VAT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom. Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB.

0: nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.
1: Met nu het tweede uur van Stevast op zondag. Vandaag is bij ons de gast
2: Nick Welsje.

0: Bijvoorbeeld. Nou, wat de mogelijkheden allemaal. En die ga ik ook bespreken met culinair specialist Niek Welsje. En Niek, om maar even met de deur in huis te vallen. Wat is nou jouw favoriete zomerse gerecht?
1: Nou, ik ben sowieso wel een visliefhebber. En in de zomer zijn de Noordzee platvisjes op z'n best. En dus ik vind een gebakken tongetje vind ik wel lekker. Maar er staat ook tegenover, de haring zit er weer aan te komen, 17 juni. De asperges gaan weer aflopen. Nou, daar heb ik ook wel meer dan genoeg van gegeten.
0: Dat is dan lekker. Op een gegeven moment is dat
1: ja, dan is het op. Hè, maar ik heb altijd gezegd, ook in vorige programma's, dat het seizoen bepaalt eigenlijk wat je eet.
0: Ja.
1: En je moet geen tong in januari gaan eten, want dan is hij met andere dingen bezig. En is hij lekker, wordt hij niet gaar, blijft hij taai. Dus voor alle groenten, fruit, vis, soorten, nou, vlees dan wat minder, zijn periodes. En dat vind ik wel heel erg lekker. Nou, en af en toe bij mijn kinderen, af en toe is er iets op de barbecue. Vind ik ook lekker en gezellig.
0: Kijk, de barbecue, maar dat is ook een kunst op zich. Je kan niet zomaar denken van, niet bij iedereen kan je lekker barbecuen.
1: En
0: heb jij nou ook tips? Moet je iets...
1: Nou, tips... Dan denk ik dat, als ik heel eerlijk ben... Je hebt dus twee manieren van barbecue. Je hebt blik en je hebt kamado. En kamado, dat zijn dus de green eggs en de imitaties daarvan. Ja. En dat is allemaal op basis van keramiek. Ja. Nou, daar moet je onderhand in afgestudeerd zijn. He, als je met schuifje open, schuifje dicht, beetje dit, beetje dat. Mijn schoonzoon die is daar heel erg mee bezig.
0: Ja.
1: En de ene keer dan is het 100% perfect. En soms is het ook wat minder, want het is net even iets te hard gegaan. Dus er zijn twee mensen in Nederland die ook daar cursussen voor geven. Ik ga geen reclame maken, maar ik zeg het toch.
0: Ja.
1: Dat is Leon Elebaas. Dat is een hele goede chef-kok. Die heeft nu in de buurt van Heiningen heeft hij een B&B. En daar geeft hij ook... Green Egg cursussen.
0: Oh, wat leuk.
1: En dan heb je Jort Althuizen. Die heeft Smoky Goodness in Delft. Die heeft eerst in het Van Ellem gebouw gezeten. En dat is eigenlijk degene die in Nederland daar de barbecue... wel, hè, de kruiden, wat er allemaal mogelijk is. Het roken, wat je kan doen. Ja, en ik heb in mijn achtertuin ook wel eens een barbecue gedaan... maar dat was dan op blik. En dan de ene keer gaat het te hard en de andere keer gaat het te zacht... en dan is je vuur te hoog. En met die green egg, hè, met dat kamado gedoe... als je dat goed doet en goed beheerst... en sommige mensen die stoppen daar heel veel tijd en energie in... dan is daar echt een wereldproduct. En er zijn ook een heleboel betere restaurants... die ook zo'n ding in de keuken hebben staan... om bepaalde vleessoorten te garen.
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen... er zijn natuurlijk ook vleessoorten... ja, als je dat op de barbecue legt... eigenlijk zeg maar een soort suddervlees. Dat is
1: nee,
0: niet geschikt. Dat moet je helemaal niet doen.
1: Nee.
0: Dus je moet wel weten, wat ga je erop leggen... en hoe moet je daarmee omgaan?
1: Ja.
0: Moet je sommige dingen misschien... voorgaren?
1: Ja, dat is bacteriologisch gezien is dat heel verstandig. Hè? Kip zou ik altijd voorgaren.
0: Ja.
1: Kippendij of kipje. Dat zou ik altijd voorgaren.
0: En hoe doe je dat dan? In de oven
1: hoe niet
0: of zo?
1: Echt wordt, maar wel uitkijken dat je het niet te rosé eet. Hè? Maar als jij goed vers rundvlees hebt... en of dat nou een bavette is of het is een T-bone of het is... Maar wat je wel steeds meer ziet, is dat mensen dus bij een slager... gewoon een groot stuk contrafilet kopen... Hè, waar je dus normaal entrecote van snijdt...
0: Ja.
1: En die dan in zijn geheel op de barbecue gooien... en dan heel even laten rusten en daarna er gewoon tranches van gaan snijden. En dan krijg je, dat is ook wel... Ja, dat vind ik wel een beetje mijn manier van lekker eten.
0: Ja, dat is niet van de huppakee, we gooien het erom... we keren het drie keer om en klaar is
1: het. Ja,
0: geest.
1: Nee,
0: dat,
1: want dan
0: dat
1: is het, als
0: niet.
1: Het te rood is, is het soms te taai als de kwaliteit minder is. Maar dat hele stuk erop gooien... en buiten dat, je ziet wel steeds meer de tendens naar grote stukken vlees... En eigenlijk is het worstjesgedoe. Ja, dat is ook een prijsverhaal, hè?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ik bedoel, jij kan bij sommige supermarkten... kun je 10 worstjes voor 3 euro kopen. Nou, als jij een groot gezin hebt en je wil barbecuen... dan draait het toch over het algemeen.
0: En met kinderen is dat ook wel handig. Maar ja, ik ben eigenlijk meer van de... satéetjes, zeg maar. Dat
1: ook
0: is
1: lekker.
0: Ook heel leuk om dat te barbecuen. Maar ja, en barbecuen ga je dan toch ook weer zelden met z'n tweetjes doen. Vooral als iemand zo'n weinig vlees eet als ik. Dan, ja,

Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Nou, dat is een lekker nummer om weer mee te beginnen. En zo zijn we in het tweede uur van Stevast op zondag terechtgekomen. Van de laatste dag van de maand mei in 2026. Nou, we hebben eens even kijken. Nu zo langzamerhand gaan we eens kijken van het is zomer. We gaan de zomer in. We hebben al een aardig voorproefje gehad van de zomer, van het zomerse gevoel. En gaan we toch meer salades eten, gezellig buiten in de tuin of op je balkon.

0: Dus dat is altijd. Maar het heeft zo'n leuk sfeertje. Hè? Dan zit je zo met je tuin en ja, gezellig.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Maar
0: erbij,
1: als je met twee bent, dan is het leuk. Maar dan zijn je voorbereidingen dikwijls best wel aardig. Hè? Je moet wel marineren en ben je. Maar wat ik zal zelf het ergste vinden, is het schoonmaken daarna.
0: Nou, ik heb daar toch een geweldige tip voor gelezen. Ik weet helemaal niet of het helpt, maar ik dacht, dat moeten we onthouden. Heb je gebarbecued en dan moet je niet dat rooster helemaal laten afkoelen. Je snijdt een ui in tweeën. Dan ga je met die ui goed eroverheen raspen. En dan moet je gewoon afwachten. En dan schijnt het helemaal goed te komen. Dus nou, misschien leuk om uit te proberen.
1: Nog nooit geprobeerd.
0: Nee, maar ik las dat. Oh, dat zou ik onthouden. Weet je, ik dacht, ik zal het even doorgeven. Niek, jij hebt ook een leuk lijstje samengesteld van muziek. Daar zijn we net ook al mee begonnen.
1: Uh-huh.
0: Met een gezellig nummer uit 1985 was dat. En nu heb je Son Mieux. Heb je daar een reden voor?
1: Nou, omdat ik dat gewoon een hele goede band vind.
0: Nou, dat zijn we wel met je eens.
1: Ja. We hebben een hele mooie violiste. En de zanger zingt live.
0: Ja.
1: Maar dat had ik heb hetzelfde gevoel bij hun als dat ik dat met Kensington had. Dat vond ik ook zo'n band, die gewoon lekker tempo op muziek. Maar dat laatste nieuwe nummer van hun, dat vind ik gewoon een heel mooi liedje.
0: Ja, nou, dat zijn we wel met je eens. Dus,
1: en dat is Dark Before the Dawn.

0: Ja, dat is sommieux. Dat is heerlijke muziek. En welkom in het tweede uur van Stevast op zondag. En we zijn in gesprek met Nick Welsje. En we hadden het zojuist eventjes over barbecuen. Er komt wel het een en ander bij kijken. Maar ik vind toch ook het marineren, dat kan soms extra lekker zijn op zo'n barbecue. Maar niet alleen voor de barbecue. Heb jij marineertips?
1: Ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel manieren van marineren. Kijk maar naar het zuurvlees in Limburg. Dat is eigenlijk gemarineerd met azijn.
0: Ja.
1: Dus je kan heel taai vlees kan je zacht maken door het gewoon met zuur te vermengen. Maar ik denk dat jij meer bedoelt marineren voor barbecue. Je kan vis marineren, je kan vlees marineren. En daar heb je tegenwoordig, dat zie je zelfs bij tuincentra staan, heb je daar rubs voor. Dat zijn kleine potjes met diverse kruidensmaken. Maar je kan ook een rub kopen met een baconsmaak. Je kan een rub kopen met een knoflooksmaak. Dus je kan eigenlijk kan je
0: kopen.
1: Ja, kan je kopen. Maar je kan dat natuurlijk ook zelf maken. Hè, door bepaalde specerijen gewoon. Ik koop in Italië altijd, als ik de kans krijg, koop ik altijd kruiden uit het gebied van waar je bent. En dat kan je hier wel kopen. En kom je 40 kilometer verder, dan kennen ze het niet. Dus dat zijn pure lokale kruidensoorten van bloemen, planten. Dat kan met venkel zijn. Dus dan kan je heel veel nadruk op je gerecht letten. Hè. Venkel gaat heel goed met vis. Weer minder goed met rood vlees, maar weer wel goed met kip. En dat zijn allemaal dingen. En ja, wat je natuurlijk ook wel ziet gebeuren is dat mensen natuurlijk heel veel aan de slag gaan met ketchup. Ketchup zit natuurlijk heel veel suiker in. Sommige marinades doen ook wel met suiker, maar als je heel veel suiker gebruikt, is de kans op verbranden ook weer veel groter. Want suiker gaat karamelliseren, dat wordt donker. Ja. En dat gaat op een gegeven moment gaat dat verknetteren. Dus maar daar moet je ook weer een beetje mee oppassen.
0: Ja, dat is ook niet handig.
1: En dan kan je in plaats van suiker kun je ook weer honing gebruiken of algavesiroop. En die marinade die zou je toch met je pinkje ruim moeten proeven. Want de smaak die je dan proeft, en of op je vlees gooit of wat dan ook, dat komt ook terug in de smaak als het gegaard is.
0: Ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk.
1: Ja. En daar kun je de hartigheid nemen, daar kun je de hartigheid mee bepalen.
0: Ja.
1: Of de schermte als je een currypoeder in doet of cayennepeper. Pas daarmee op, want dat is echt Louis Scherp. Dan
0: moet je een beetje meer uitkijken. Dat zou jammer zijn.
1: Dus marinades kun je alle kanten mee op. En dan heb je ook nog om vlees wat zachter te maken, bepaalde delen van het varkensvlees. Ja, dan kun je dus ook een lauwwarme marinade maken. Hè. Dus je maakt je basis azijn met olie, maak je warm, kruiden erbij, lekker door. En dan lauwwarm erop gooien en dan een dag of anderhalf, twee in de koelkast. Dan wordt dat vlees wat dan ook, wordt boterzacht.
0: En iets met citroen?
1: Ook. Ik doe al mijn vlees wat ik gegrild heb of gebarbecued, meestal ik grill veel, doe ik daarna citroentje heel klein beetje uitknijpen eroverheen. Even de pepermolen en de zoutmolen eroverheen. En ja, ik vind dat heel lekker.
0: Ja.
1: Als jij een kalfskotelet of wat dan ook hebt en je wrijft hem van tevoren in met wat peper en zout en olie en je gaat het daarna grillen of barbecuen. Het komt eruit en je strooit er wat rozemarijn of tijm overheen, wat fijn gesneden is. En je doet er dan een paar druppeltjes citroensap en een paar druppeltjes olijfolie overheen. Ja, dan is het smullen.
0: Dan wordt het helemaal lekker. Nou had je net ook nog een verhaal over zalm roken.
1: Ja, dat deed je. Dat gebeurde vroeger nog wel eens. Vroeger had je van die hele grote augurkenblikken. En als je aan weerskanten een gaatje maakt en je kan daar een spies doorheen steken waar je vlees aan spiest. Of een stuk ijzerdraad kan ook. En je hebt stukjes zalm en daar doe je een haakje doorheen. En dat hang je eraan. En je hebt op de bodem van van dat augurkenblik leg je wat rookmot. En je legt daar een smaakjes rook. Het kan lavendel zijn, kan alles zijn. En je steekt dat plat gezegd in de fik. En je steekt het aan en je legt een deksel bovenop. En je laat het 6, 7, 8 minuten gaan. Dan heb je warm.

0: gerookte zalm. En die moet je dan wel weer met een handschoen met het haakje ervan afhalen.
1: Ja,
0: want die hangt dan boven
1: doen.
0: Die rook. Ja, een goedkope oplossing is er niet.
1: Nee, het is een beetje spannend, denk ik wel. Is het wel eens misgegaan? Dat de hele
0: als je te vlug bent, dan is je zalm... die kan nog in de kern een beetje rauw zijn. Maar ik vind... Ja, ik zie jouw gezicht, maar ik vind... Als zalm heel vers is, of welke vis dan ook... Hè, dat zie je met ceviche ook, hè, gemarineerde vis. Als zalm heel vers is, mag die voor mij in de kern... eigenlijk het liefst nog wel een heel klein beetje rauw zijn.
1: Ja.
0: En dan is die het lekkerste. Maar dat zie je ook met... Hè, want nu hebben we het over warm bereiden. Maar als jij ceviche maakt van makreel of van een platvissoort... en je legt dat dakpansgewijs op mijn bord... en er gaat citroen, peper en zout overheen... en je laat het gewoon een uurtje of vier in de koelkast staan... kun je dat gewoon, mits het kerstvers is, gewoon rauw eten.
1: Ja.
0: Moet je geen vis hebben van een paar dagen uit.
1: Maar
0: dan,
1: ja, ik zit er ook te denken aan die zalm. Die zie ik dan hangen in dat... Dan denk ik, valt hij er dan op een gegeven moment niet
0: ja,
1: uit?
0: Dat is het spannende, dat je hem er op tijd uithaalt. En te vroeg, dan is het... Maar ik vind een beetje rauw mag zalm, want ik eet ook rauwe zalm.
1: Ja,
0: maar
1: nee,
0: ik
1: dat
0: heb
1: is
0: het alleen
1: nee,
0: als ik zeker
1: ik
0: weet
1: wel, maar...
0: dat de vis echt kerstvers is.
1: Ja, nou, dat is
0: anders
1: nou,
0: dan
1: nou,
0: dat
1: spannend. Dus hebben. Voor de doe-het-zelver is dit
0: ja, oefenen.
1: Ja. En dat kan dus ook met paling dan. Maar dan moet je ook maar die lang.
0: Ja, die is wat lastiger.
1: Nee,
0: moet je een heel lang blik hebben.
1: Nee, laten we het niet te gek maken. Nee, we gaan nog maar eens even kijken naar het volgende muzieknummer wat jij mee hebt genomen. En dat is Laid Back Sunshine Reggae uit 1983. Heb je daar nog een.
2: Goeiemiddag.
0: Ja, dat is zo'n oud nummer. En ik zit die gasten op YouTube te bekijken. En dan zie ik ze als ze nog 19, 20 jaar zijn. En ik zie ze nu. Dat nummer dat draait natuurlijk altijd hetzelfde. Maar dat is een lekker zomernummertje, joh. Gewoon Sunshine Reggae.
2: Goedemiddag. Dit is Stevast op zondag.

0: Ja, heerlijk nummer is dit ook. Sunshine Reggae was dat uit 1983. En dan is het in de maand juni ook weer ergens tijd voor de haring, heb ik begrepen. Ja. Wanneer is dat nou precies?
1: Haring, 17 juni is het officiële seizoen. Ik denk dat de haring... het leuke van de haring is dat de haringboeren zeggen... elk jaar was beter dan het verleden jaar.
0: Oh ja, dat is bijzonder.
1: Dat zeggen ze allemaal. Ja, is vetter, lekkerder, beter, mooier. Maar haring heeft hetzelfde als met mosselen... wel degelijk te maken met hoe is de temperatuur van het water geweest... waar ze de afgelopen 2, 3 maanden, 4 maanden in gezwommen hebben. En die temperatuur is natuurlijk best wel wat opgehoogd. En dan hebben we het nog steeds over koud water. Maar de zon heeft er flink opgestaan. En die haring wordt natuurlijk niet meer voor de kust hier gevangen. Maar het is allemaal de Noorse wateren, IJsland, Groenland. Ja, en het kaaksysteem is natuurlijk oer-Hollands. En dan komen die dingen aan wal en dan worden ze geveild. En dan heb je dat vlaggetjesdag gedoe. Nou, dat slaat eigenlijk nergens meer op. Dat is gewoon kermis en...
0: Commercieel natuurlijk,
1: ja, maar het is een beetje...
0: feestje.
1: In Vlaardingen doen ze ook nog wel wat aan. Want Vlaardingen was vroeger ook een haringstad.
0: Ja.
1: Daar kocht ik, toen ik in de horeca zat, mijn haringen bij Kwakkelstein. En die had nog 5 bootjes varen, die haring vingen. En het leuke is dan ervan, dan die haringvangsten... die gaan gelijk aan boord in een emmertje, wordt ingevuld. Dat is allemaal geregeld. Maar... Die charges van die vangst, die krijgen een nummer. Dus elke deksel heeft met de hand geschreven een nummer erop. 43. Zijn ze 2 dagen verder, dan heeft elk emmertje weer een ander nummer. Dus de haringboeren, die keuren 1 emmertje van een lading... van misschien wel 1000 emmertjes.
0: Oh ja.
1: En als die haring goed is, als die ontdooid is... dan kopen ze er daar een stel van in. Nou, dat is altijd een beetje... Dus de inkoper van de haring bepaalt eigenlijk van de kwaliteit die jij aan de winkel of in de winkel of aan de kraam koopt.
0: Ja.
1: En dat is heel belangrijk.
0: Maar dan, kijk, dan heb je van die kraam, dus hartstikke warm. En daar kan je dan een haring kopen, die liggen dan al klaar schoongemaakt. Dat is niet goed, toch?
1: Nee, ja, ik ben daar misschien wel heel grote zeurpiet in. Ik koop ook niet overal haring.
0: Dat
1: is hetzelfde als dat iemand die haring schoon staat te maken... en dan vervolgens jou het kleine geld teruggeeft. A, stink je broekzak en dan kleine naar de haring. Ja. En je weet niet... daar ben ik een zeurpiet in.
0: Ja, ja.
1: En er zijn ook mensen die hebben gewoon... iemand die maakt de haring schoon en een ander die pakt de haring in. Nou, zo wordt het eigenlijk te gaan.
0: Ja.
1: Alleen wat je zegt, temperatuur is voor haring ontzettend belangrijk. Dus ik betaal liever een kwartje meer...
0: Precies. En dat je ziet, ik ben geen haring eten, maar mijn man let erop... dat die haring ter plekke wordt schoongemaakt.
1: Ja.
0: En dan is er inderdaad iemand die maakt alleen die haring schoon... en, en iemand anders die rekent het af en die reikt het aan.
1: Ja.
0: En dat zijn gewoon van die kleine dingen. Maar de hygiëne is natuurlijk ook superbelangrijk.
1: Ja, ook dat. Maar ja, er zijn natuurlijk ook een heleboel... er zijn natuurlijk ook mensen die kijk, ik doe altijd de boodschappen, omdat ik het leuk vind.
0: Mm-hmm.
1: Dan gaan we eten, dit en dat, zo. En natuurlijk wordt er thuis gevraagd, waar heb je trek in? Dat is altijd goed verdeeld. Maar
0: mooi zo.
1: Je ziet natuurlijk...

0: Mensen die gaan eerst een haring kopen. Kopen ze 4 haringen vanavond. En daarna gaan ze nog even naar de supermarkt. Oh ja, we moeten ook nog brood hebben. Even naar de bakker. Maar dat haringje, dat gaat daarna ook nog die hete auto in. Ja, als je het dezelfde dag opeet, is er nog niet heel veel aan de hand. Maar dat geldt ook voor kipfilet, voor garnalen, voor rauwe vis. Ik heb altijd zo'n koeltas in mijn auto. En pop, daar gooi ik het in.
1: Ja.
0: En dan nog thuis heel snel de koelkast in.
1: Maar je ziet natuurlijk niet voor niks dat als je bij de supermarkt bent, dat de diepvriesafdeling als laatste in de route is, dicht bij de kassa.
0: Ja.
1: Dus dat is ook niet voor niks. Dus je moet daar gewoon
0: een beetje op letten. Die volgorde van boodschappen. En ik zie wel eens mensen die staan dan heerlijk buiten te praten. En dan hebben ze de kipfiletjes in je tas. Dan denk je, doe een koeltasje of weet ik veel wat. Het is zo simpel.
1: Ja, nee, maar dat is waar. Dat zijn allemaal dingetjes die belangrijk zijn. Maar met die haringen. Ja, dan heb je ook van die haringparties. En dan.
0: Daar ga ik ook wel eens heen. Dan eet ik heel veel haring.
1: Ja.
0: Maar dat zijn meestal haringen die heel erg goed zijn, want die kunnen het zich niet veroorloven om een haringparty te hebben met foute haring.
1: Ja, maar dat weet je natuurlijk van
0: tevoren. Nee, maar dat is meestal wel goed. Maar haring is nog een van de weinige visjes die gevangen wordt die niet gekweekt zijn. Want als je nou de andere Noordzeevis neemt, de makreel. Nou, die heeft momenteel echt hele grote problemen, omdat het gewoon overbevist is. En dat is met de haring 10 jaar geleden ook gebeurd, hè, die vangsten werden ingeperkt. Ja, we moeten daar gewoon een beetje zuinig op zijn. Want,
1: maar hoe zit het nou met die makreel? Want ik heb ook begrepen dat de bepaalde makreel, die wordt niet meer verkocht.
0: De horsmakreel, die wordt niet meer verkocht.
1: Nee, en wel weer andere makreel.
0: Maar dat heb je ook met de bluefin tonijn. Je yellowfin mag nog wel gevangen worden, bluefin. Maar ik zit wel eens op filmpjes te kijken op YouTube over de visvangsten all over the world. Nou, dat is gewoon schrikbarend. Hoeveel vis er uit de zee gehaald wordt en hoe ermee omgegaan wordt. Ja, ik hou het toch maar lekker bij de Hollandse vissersbootjes. Uit Stellendam, Katwijk, IJmuiden en Texel. Ik vergeet misschien Urk, maar dat zijn nog normale vissersboten. Maar je ziet, dat zijn complete fabrieken die op zee zitten.
1: Ja, daar wordt al gelijk alles verwerkt.
0: Ja, er wordt een heleboel. Ja, dat op zich is dat niet zo erg, maar de hoeveelheden die beangstigen mij. Die hoeveelheden.
1: Ja, en dan is het op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Is het op? En dat zou niet zo mooi zijn. Maar dan hebben we haring. Kan je daar nog iets anders mee dan gewoon?
0: Ja, hoor, daar heb ik ook mee gemeen. Je kan ook een haring eens een keer proberen. Heel licht in een goede theevalpan. Heel even om en om even een beetje warmte te geven. Een beetje te bakken. En ik heb ooit van een hele goede wijnkenner geleerd. Ik ben geen sherry-liefhebber. Maar een hele droge sherry gaat heel goed bij haring.
1: Oh.
0: Ik heb dat zelf wel geprobeerd, maar het blijft niet mijn favoriete combinatie. Maar qua smaak kan het heel goed bij elkaar. En dan heb je weer iets. Ja, eten heeft altijd iets nodig om over te vertellen. Hè. In een restaurant, mensen vinden dat leuk dat je wat kan vertellen over eten. Of waar het vandaan komt, of hoe het gevangen is. En dat is dikwijls nog een stukje toegevoegde waarde van het buiten de deur eten. Alhoewel dat wel steeds minder wordt.
1: Ja, nou, en tegelijkertijd moet ik zeggen, dan hebben we ook wel eens gehad, dan ga je ergens eten en dan zit je gezellig zo met elkaar te praten. En dan komt de wijn. En die wijn die heeft dan een heel leuk gegooid. Dus die een helling met de zon vanuit het zuiden en de wind vandaar. En dan kan ik ook wel eens denken, ja, een mooi verhaal, maar
0: maar sommige sommeliers slaan daarin door. Ik heb zo'n collega gehad. En dan zag je echt de gezichten aan tafel. Ja, maar nou weten we het wel. Want hier is bij wijze van spreken nog het hoofddoekje van de vrouw die de druiven geplukt had. Wat voor kleur dat was. Zo ver ging dat.
1: Ja, dus je moet het niet overdrijven.
0: Maar enthousiasme is altijd wel belangrijk. Maar zo'n verhaal moet nooit te lang duren.
1: Nee, precies. En ons verhaal moet ook niet te lang duren. Je hebt nog een mooi Italiaanse nummer. Dat kan jij zelf denk ik wel het beste
0: een leuke aankondigen. Alan Sorrenti met Tu sei l'unica donna per me. En dat liedje dat draai ik wel heel veel op YouTube. Vind ik, staat ook in mijn auto op de playlist. Vind ik lekkere muziek. Maar ook weer opgenomen in de Arena van Verona.

0: En u luistert naar Stevast op zondag van Omroep Stroom. En we hebben net besproken hoe dat allemaal zit met die haringen. Welke haringen je het beste kan eten. Of in ieder geval waar je op moet letten als je een haring gaat eten aan een haring. Kraam. Maar er komen ook nog mosselen voorbij zwemmen. En dat is ook niet niks natuurlijk. Wanneer is daar, is er nou een specifieke mossel?
1: Mosseltijd is eind juni. En dan vroeger had je natuurlijk de fabels, als je zoveel had, met de R in de maand. Nou, de maanden juli, augustus, september, oktober ook nog een beetje, dat zijn wel de mosselmaanden. Daarna zijn ze ook nog goed, want je kan mosselen tot februari, maart eten. En dan komt er even een periode dat je er gewoon van moet afblijven. Want dan is het net elastiek in je mond. Dan is dat niet lekker meer.
0: Nee.
1: Mosselen worden natuurlijk ook een heleboel verwerkt. Hè, door de mosselhandel. Hè. Die zijn ook niet gek. Want die denken van ja, er zijn ook mensen die kunnen mosselen. Dus ze verkopen ook mosselen gekookt in een vacuümbak. En ze verkopen mosselen gemarineerd. En noem het allemaal maar op. Mosselen, ja, dat. Toevallig heb ik er van de week in een of ander televisieprogramma met een mosselvisser gingen we toen mee. Dat ging over bepaalde landbouwtoestanden, maar ook over mosselen. En die mosselvent heb ik gevolgd. En dat vond ik best wel interessant, want dan zie je dus dat zo'n mosselperceel, dat is net als landbouwgrond, dat is gewoon in wezen afgebakend.

0: Dus waar die zaadjes uit de Waddenzee, want daar worden de mosselzaadjes gekweekt. Vervolgens komen ze in netten deze kant op. En dan beginnen ze met de hangcultuurmosselen. Die hebben dus nooit zand of kleine krabbetjes erin zitten. Want dat hangt aan die lange palen, aan die netten. En dat groeit. Dat seizoen begint altijd wel ietsje eerder. Omdat die ook wat meer aan de oppervlakte zitten. Dus de temperatuur van het water wordt wat warmer. En daarna komen de grote mosselvangsten. Maar het was al heel mooi gezegd. Die kapitein van die boot, die heeft gewoon... het perceel heeft hij helemaal computermatig... En toen werd er gevraagd, ga je dan ook eens bij de buurman een paar... Nee, dat was allemaal helemaal computergestuurd. Dus dat is gewoon eigenlijk een hele grote industrie.
1: Ja.
0: En daar moeten we zuinig op zijn, want dat doen ze in Zeeland verrekte goed. En onze mosselen zijn gewoon echt top.
1: Maar nou heb ik ook wel eens gehoord van als je nou mosselen kookt... en er zit één foute mossel bij, dan kan dat heel de pan beïnvloeden.
0: Nee, dat is onzin.
1: Dat is onzin.
0: Ja, dat is fabelen.
1: En nee, moest je ook nog ergens op letten voor die mosselen?
0: Ja, tuurlijk. Ik gooi ze altijd, als ik mosselen gekocht heb... en ik koop ze altijd goed vers. Ik gooi ze altijd bij mij in een bak water. Dan gooi ik een handje zout op. En als er dan wat naar boven komt drijven... of er zit gekneusd in, dat de schaal kapot is... nou, die haal ik eruit en die gooi ik weg.
1: Oh ja, ja. Nou, dat is vrij
0: fijn. Ja, dan weet je dus echt dat je... Kijk, en... In het verleden, tegenwoordig is het allemaal best wel in de positieve zin vermoderniseerd. Tegenwoordig gaan die apparaten langs een apparaat en wordt de baard er al uitgetrokken. Heb je nou een hele goedkope aanbieding mosselen, dan zit de baard er dikwijls aan. Dat is dat zwarte koordje wat er een beetje uitsteekt. Dat plukje. Maar als jij van een mosselen van de goede mosselleverancier hebt, dan zijn ze al ontbaard. En dat scheelt je nou werk.
1: Ja,
0: vroeger zaten die juist wel allemaal die baardjes eraf te halen.
1: Ja, en dan, want je kan mosselen natuurlijk koken. En wat voor, hoe zit dat dan met groenten?
0: Mosselen is gewoon het lekkerste. Ik koop bij de supermarkt altijd een zakje verse Italiaanse kruiden. Dat is tijm, oregano. Er zit ook nog een blaadje, rozemarijn, tijm, oregano en een blaadje salie bij. Ik doe de mosselen uitgelekt in een pan. Dan doe ik eventjes helemaal niks. Dan heb ik grof gesneden een ui en een prei en een wortel. Die gooi ik erbij. Ik schud het even om. Ik steek de boel aan. En op het moment dat het aan de onderkant heet gaat worden en het gaat bewegen... dan blus ik het een heel klein beetje af met een klein beetje witte wijn. Een half glaasje. Dan schud ik het twee keer om. En dan nog een keertje op laten komen en dan heerlijk opeten. En wat ik wel doe tegenwoordig is meer mosselen koken. En dan... zelf na het eten zelf nog even doorpellen. En dat doe ik in een bakje en dat vries ik in. Beetje vocht erop. En als ik naar volgende week een paar gebakken mosselen... haal ik het uit de vriezer en dan...
1: Heel handig.
0: Dan heb ik mijn eigen mosseltjes. Maar je kan ook gekookte mosselen kopen. Die vind ik over het algemeen al te gaar.
1: Oké. En je kan ze toch ook bakken?
0: Ja, tuurlijk. Nou ja, dat is wat je... Moet je wel zelf eerst plukken.
1: Dan moet je ze natuurlijk pellen. Eerst... Ja.
0: En daarna moet je ze heel goed droog maken. Ja, en daar kan je alle kanten mee op. Ik vind het lekkerst met een gebakken uitje erdoor. En sommige mensen vinden het lekker met currypoeder. En andere mensen doen er weer paprika poeder overheen. Maar gewoon niet in de olijfolie bakken. Gewoon in ordinaire margarine bakken. Dat is het allerbeste.
1: En als we dan mosselen gaan eten, wat gaan we daarbij drinken? Bier of wijn?
0: Nou, Belgen die drinken heel veel bier. Tenminste, heel veel. Die drinken bier bij wijn. Of bij mosselen. Mosselen. Ja, doen ze ook. En bier bij mosselen kan heel goed. Hè? Maar dan kan je ook eigenlijk de toon van jouw bier... Als dat donker bier is, kan je ook je mosselen afblussen in plaats van witte wijn. Met een half flesje donker bier erbij.
1: Aha.
0: Je kan ook wit bier erbij gooien. Dan krijg je die smaak terug en dan kan je dat erbij drinken.
1: Ja.
0: Ja, en bij mosselen, ja, het mag best wel een beetje frisse tegen de zuurige wijn mag het zijn. Sauvignon kan er goed bij. Er zijn een paar mosselwijnen. Ja, daar ben ik niet zo kapot van. Die vind ik wel een beetje erg aan de zure kant. En ik vind wijn wat zuur is, dat geeft mij... Daar heb ik ook weer zoiets van... Nee. Dus een sauvignon, die is al aan de zuur frisse kant. Die is daar lekker bij.
1: Ja.
0: En heb je je mosselen afgeblust met bier... Nou, dan het bier erbij drinken waar je ze mee afgeblust hebt.
1: Ja.

0: Dat krijg je wel. Als je donker bier gebruikt, dan proef je dat echt terug. Ook in de mosselen. Ja, en wat je dan ook nog kan doen, dat doen ze aan de Belgische kust, in Oostende. Zal een keertje op de boot te wachten naar Engeland. En dan krijg je daarna een zeefje en een pannetje. En dan je mosselvocht. En dan zetten ze daar een klein kannetje met room bij. En als je dat er dan bij gooit, had je eigenlijk een soort mosselbouillon. En dat gooi je dan daarna nog. Maar dat is wel heftig hoor.
1: Ja.
0: Maar wel heel erg lekker.
1: Ja, maar in welke zin is het heftig? Is het...
0: Nou, qua smaak.
1: Ook qua smaak.
0: Qua smaak. Ja. Want ja, mosselvocht, je wijn zit erin of je bier zit erin. Het is hartig. Het heeft een zeesmaak.
1: Ja.
0: Maar het is wel heel erg lekker. In België doen ze dat bijna allemaal.
1: Okay.
0: Als je Oostende, Knokke, die kant op bent, dan Blankenbergen.
1: Maar als je hebt niet het gevoel van, oh, had ik dat nou maar niet.
0: Nee, want je moet ook denken aan een klein kopje.
1: Oh, heel
0: je moet klein. Niet in... Niet dat je zegt van ik ga nog even een bord soep eten. Nee, niet in die zin. Maar gewoon eigenlijk als een soort finishing touch. En sommige mensen bewaren het mosselvocht ook. En die maak je daarna gewoon daar met een roe ook weer een mosselsoepje van. Kan ook.
1: Net zoals dat je bij de asperges doet.
0: Ja.
1: Goed, dat is weer een ander verhaal. En je had het net ook nog over kreeftjes of zo.
0: Ja, je krijgt dadelijk in augustus krijg je de Canners. Dat is C-A-N-N-E-R-S. Canners.
1: Oh,
0: dat,
1: ja?
0: Dat is een Amerikaanse naam. Dat zijn dan kreeftjes die zitten er meestal drie in een kilo. En dan is de prijs ook heel aangenaam. En ja, dat is eigenlijk ook wel weer leuk als je zo'n kreeft al gekookt hebt. En daarna snij je hem door de helft in. Dan kan hem ook weer op de barbecue gooien dan. Dat is ook wel weer een periode van het jaar. Maar die zijn er maar 1-2 maanden per jaar. En dan is dat weer voorbij.
1: Maar dat is toch behoorlijk ingewikkeld. Omdat dan heb je zo'n kreeft om dat dan allemaal uit elkaar te halen.
0: Ja, daar heb je tangetjes voor en mesjes.
1: Maar
0: voor iemand die een beetje... Nou ja, laat ik het dan zeggen. Iemand die in de keuken uit de weg kan. En een kreeft kan halveren. Die kan daar in principe alle kanten. Maar je moet hem wel eerst even koken. En dan halveren.
1: En er zijn nu ook van die... rivierkreeftjes, van die Amerikaanse rivierkreeftjes.
0: Ja, daar heb ik aan meegeholpen. Ik heb ooit eens een keertje toen...
1: Een
0: paar van die dingen in de schier gegooid. En,
1: Nee,
0: maar dat is echt een plaag, hè, in de polders. Hè. Dat is echt een plaag.
1: Maar zijn die ook te eten?
0: Ja, dat noemen ze eigenlijk Amerikaanse rivierkreeften. Ze komen oorspronkelijk uit Kenia. Daar heb je de farms daarvoor.
1: Ja.
0: Zijn vuurrood, hebben een hele harde schaal. Zijn goed te eten.
1: Ja, maar ze zijn echt een gevaar ook voor de bodem.
0: Ja, voor de oevers. Soms wachten we in Nederland wel te lang met iets opruimen. Dat geldt ook voor de beverratten die boel kapot maken. En in België is dat een delicatesse. En hier is een rat.
1: Ja.
0: Meestal, dat zal ik ook niet gauw eten.
1: Nee, maar het is meer een bever dan. We gaan eventjes naar het laatste muzieknummer. Want we gaan zo langzamerhand naar het eind van het tweede uur. Stevast op zondag. En dan hebben we nog staan Marvin Gaye. I Heard It Through the Grapevine uit 1969.

0: Ja, uit 1969 was dit nummer. En dat is ook zo'n gouden ouwe, zeg maar. Hè? En ja, we praten hier over wat je in deze zomer, die nu morgen, zeg maar, officieel gaat beginnen. Morgen 1 juni begint de meteorologische zomer. Wat we allemaal kunnen verwachten over lekker eten. We hebben het over vlees gehad, barbecue, over vis, over mosselen en kreeften. Zelfs. En hoe zit het met fruit?
1: Nou, daar komen nu de mooie maanden van aan. Hè? Ik bedoel, we hebben nu hoogtijdperiode aardbeien. En daar zitten natuurlijk ook kwaliteitsverschillen in. Hè? De ene aardbei is de andere niet. Met zoveel meer dingen. Je kan ze heel weinig koken. Maar de El Santra's, dat is eigenlijk wel de allerbeste aardbei. En de aardbeien uit Hoogstraten, daar ben ik verleden jaar voor de gein weer eens een keertje heen gereden. Ja, daar komen echt de lekkerste aardbeien. Staat ook wel op de bakjes hoor, Hoogstraten. Dus ook een, zeg maar, in België en Nederland, Zuid-Nederland, net onder Breda, wel een wereldberoemd gebied als het over aardbeien gaat. Bijna alles is daar aardbei. Maar wat er ook aankomt, dat zijn dadelijk de bosbesjes in augustus en de bramen. Die gaan ook weer, zeker nou wat mooie weer gehad hebben. Dus rood fruit, daar kun je als mengeling gewoon ook heerlijke salade mee maken.
0: En niet te vergeten de kersen, want we hebben ook altijd hier.
1: Ja, de kersenboer, die komt dadelijk weer. Ik had het van de week nog over, tenminste mijn vrouw zei, de kersenboer, die zal ook wel weer gauw komen.
0: Ja.
1: En ja, dat zijn echt zulke lekkere kersen hier. Zo. Ja. Die zijn echt groot.
0: Echt, en, heel veel. Dan is dat ook gelijk altijd druk daar. En,
1: En daar kunnen kersen uit de Betuwe, Griekenland en Italië en Spanje en Frankrijk, die kunnen daar niet tegenaan. Die Hollandse kers, ja, die is gewoon echt hartstikke lekker.
0: Ja, dus nou, we kunnen ons lol weer op. We gaan lekker fruit eten, ook dat erbij. En zo af en toe zo'n lekker ijsje natuurlijk. En een lekkere rosé in de tuin is ook nooit weg.
1: Nee.
0: He, dat is ook mooi. Dus op naar een hele mooie zomer. En zo langzamerhand zit 2 uur stevast, zit er ook weer op. En dan volgende week, dan zijn we gewoon weer terug. Dan is Piet Vermeulen er ook weer. En dan is er weer een leuk programma, Stevast op zondag, met allerlei nieuwtjes, leuke muziek en leuke berichtjes, zullen we maar zeggen. Dus voor vandaag een hele fijne zondag en tot de volgende keer.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 2 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode, tassen, sieraden, kleding, schoenen.

0: De beste service. Chica's Mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113, Barendrecht.
1: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 3 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 4 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht, de anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Nieuws en actualiteiten uit de regio. Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Streekomroep Oude Maas. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 5 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto.

0: Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 6 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
2: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroep.

Verhalen van vroeger, nieuws van nu, muziek voor morgen. Streekomroep Oude Maas brengt alles samen. Samen langs de Oude Maas. Samen stroom.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 7 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu.

0: Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113, Barendrecht.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Ja, een hele goede avond. Je luistert naar het programma Gospel Varia via streekomroep Oude Maas. Mijn naam is Dirk van der Linden en goed, je moet het met mij doen tot de klok van 20 uur. Maar dat gaat vast lukken, want jawel, we hebben natuurlijk ook gasten in ons midden. Een gast moet ik zeggen en niet te vreten, mijn sidekick Sandra is er ook. Onder haar toezicht gaat het natuurlijk vanavond allemaal wel helemaal goed komen. Wat hebben we vanavond? We hebben mooie worship songs hebben. We hebben een goed gevulde concertagenda. Ja, en we hebben natuurlijk

EP hier bij Gosparvari. En we gaan vandaag drie nummers draaien. Prachtige nummers. En goed, ze komen alle drie voorbij. En we gaan natuurlijk heel veel aan haar vragen. En ja, Sigrid heeft een flesje water. En die zal ze nodig hebben. Want ja, ze gaat heel veel praten. Want ja, dan krijg je het doorstaan. Dan moet je even de keel smeren. Goed, genoeg gepraat. We gaan eerst beginnen met de prachtige Wish It Nummer. En dat is van Mikra Nova. En ze zingen I Will Follow You.

0: Ja, prachtige muziek van Natalie Grace. Ja, die komt zo meteen. Maar dit was Mira Nova en I Will Follow You, Jesus. Ja, dadelijk meer over deze tekst. Want ja, I Will Follow You hebben we meer dan als ander nodig. Hem volgen in deze dagen. Goed, zoals beloofd, we hebben een gast in ons midden. Sigrid. Leuk dat je er bent.
1: Ja, ik vind het ook heel leuk om hier weer te zijn.
0: Ja, het voelt thuiskomen, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Voelt heel vertrouwd.
0: Ja, precies. Je zit daar weer, maar het is alsof het gisteren was, bewijs van. Hè?
1: Ja, echt heel leuk.
0: Ja, het enige wat me gewoon bijblijft, dat is dat je je telefoon wat vergeet hier zo.
1: Ja. Ja,
0: dat vergeet ik nooit meer.
1: Oh jongen, ik ga nooit ergens weg zonder iets achter te laten.
0: Nee, ja. En ik dacht, hoe kan ik je toch bereiken? Maar ik bleef ietsje langer tot de klok van 9 uur, volgens mij.
1: Wat mazzel bij, hè?
0: Want waar was je ongeveer toen je terug moest komen?
1: Ik zat al in de metro en ik was al wat halvers terug.
0: Oké.
1: Dus ja, ik moet terug, want het is mijn telefoon, hè. We kunnen tegenwoordig niet meer zonder onze telefoon.
0: Nee, zeker.
1: Dus ik denk, ik ga terug. En ja, ik hoop maar dat Dirk er nog is.
0: En ik stond op het punt gewoon met mijn telefoon jou te bellen. Maar toen dacht ik, dat heeft toch ook geen zin? Nee. Goed. Ja, dat is een eventjes dolle. Hey, leuk dat je er bent, joh. We gaan gewoon lekker over je muziek praten. Maar vertel de luisteraars eens, wie is Sigrid?
1: Nou ja, ik ben Sigrid en ik zing. Ook heel erg graag. En al heel lang. En ik heb eigenlijk van alles mogen doen. Op een gegeven moment ben ik ook les gaan geven. En en nog steeds mag ik actief zijn. En dat, daar ben ik heel blij mee, dat nog kan.
0: Ja, je bent eigenlijk geboren met een muzikale hart al. Eigenlijk.
1: Ja, dat zeggen ze zo.

0: Maar kom jij uit een muzikale familie?
1: Ja, mijn ouders waren muzikaal.
0: Ja.
1: En ja, alleen in die tijd dan kon je dat niet ontwikkelen. Het zijn echt autodidacten geweest op muzikaal gebied. En ik ben heel erg opgegroeid met pianomuziek. En tot op heden ben ik nog steeds gek op pianomuziek.
0: Ja, je zei je geeft ook zangles?
1: Ja, ik geef ook zangles. Ja? Het is wel part-time nu, dus ik doe niet meer zoveel als dat ik heb gedaan. Mm. Maar ik hou vocalweken in de plaats waar ik woon.
0: Ja.
1: En ik vind het zo leuk dat jonge mensen komen, van jong tot oud. En die willen gewoon allemaal zingen. En iedereen heeft een eigen reden om te zingen. Ja. En dat maakt het zo leuk.
0: Nou, ik geef een week de tijd en dan verwachten de luisteraars dat ik volgende keer een liedje ga zingen.
1: Okay.
0: Dat heb je mij geleerd natuurlijk. Ja, geweldig. Hey, we hebben drie plaatjes klaarstaan voor je die we gaan draaien tussendoor. En misschien kan je over het eerste plaatje iets vertellen. En dat is Hallo Jezus.
1: Ja, hoe is dat gegaan? De liedjes zijn geschreven door Henk en Anneke Doest. En wat zo leuk was dat ze eerst een gesprek met mij hebben gehad online. Om te kijken van, ja, wat zouden we nou van kunnen maken? Ik dacht zelf heel erg aan worship en aanbiddingen, maar dat wordt eigenlijk al veel gedaan.
0: Mm.
1: En toen kwamen zij met het idee, is het niet leuk om iets over jezelf in een lied te zetten?
0: Ja.
1: Dus hebben ze een beetje gevraagd van, goh, hoe is het zo gegaan met jou vroeger en met je ouders en je geloof en bepaalde dingen weten. Natuurlijk nog. Dus heb ik dat gewoon kunnen vertellen, zo online. En ze hebben dat in een hele mooie tekst gezet. Vind ik echt knap, omdat het mijn ervaring is natuurlijk. En ik was er heel blij mee toen ik het las.
0: Jij geeft hun een tekst aan en hun gaan ermee aan het werk, zeg maar.
1: Ik heb verteld over mijn moeder.
0: Ja.
1: Ik ging altijd mee naar de kerk. En dat moest eigenlijk ook wel een beetje als heel jong meisje. En ik was toen al heel erg gefascineerd door stemmen. Ik was 6 jaar, geloof ik. En toen ging ik mee naar de kerk. En toen was notabene, was een katholieke kerk, de langste mis. Die duurt 2 uur, hè? 2 uur. Voor een kind is dat echt wel een opgave. Maar ik dacht, ja, maar zometeen komt dat koor.
0: Ja.
1: Dus toen las ik altijd in zo'n boekje, liedboekje heet dat, geloof ik. En ik kon goed lezen, tenminste technisch lezen.
0: Ja.
1: Ik snapte er geen laars van, maar ik kon technisch heel goed lezen. En tussentijds las ik in dat boekje.
0: Ja.
1: Maar zo gauw dat koor begon, gooide ik dat boekje in de schappen.
0: Ja.
1: En zat ik echt met open mond te luisteren. Ik vond het zo mooi. En daar hebben zij een liedje op geschreven. En ook over de hostie. Het is humor, hè?
0: Ja, ja. Zullen we er gewoon lekker naar gaan luisteren?
1: Ja.
0: Nou, je mag hem zelf aankondigen.
1: Oh ja, dit liedje heet Zo Mooi. En dat duidt eigenlijk op het koor uiteindelijk. Wat ik zo mooi vond.
0: Nummer dat komt dadelijk voorbij. Ik had Hallo Jezus klaarstaan.
1: Oh!
0: Jo, dit is live. Dat maakt het juist hartstikke mooi.
1: Ja. Hallo Jezus.
0: Ja.
1: Zal ik die doen?
0: Ja.
1: Zal ik die uitleggen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik vertelde ook als ik bid. Natuurlijk bid je in de kerk en natuurlijk ook met andere mensen samen. Mm. Maar ook thuis, ik denk dat iedereen dat doet. En dan zit ik eigenlijk gewoon op de bank met God te praten, want dat is bidden.
0: Ja.
1: En nou ja, ik neem er rustig een kopje thee bij.
0: Lekker.
1: En ik vind het heerlijk om zo met God te praten. Ja. Dat heb ik hun verteld. En daar hebben ze ook een prachtig, heel intiem liedje opgeschreven.
0: Nou, kondig maar aan.
1: Hallo Jezus heet het. En het gaat over als ik met Jezus praat thuis.
0: We gaan hem draaien.
1: Oké. Okay.

zit hier op de bank. Maar wat te zitten, ik weet niet meer hoe lang. Niemand om me heen. Behalve u ben ik alleen.

kussen bij. Voelt u zich maar vrij. En Heer Jezus, ik had een volle dag. Hoe was de

0: Wauw, wat een prachtige song van Natalie Grace. En If I Have You, I Have It All. Goed, je luistert naar Gospelvaria. En we hebben de gast Sigrid is in ons midden. En ja, we praten over haar muziek. Want ja, altijd fijn als we gasten mogen ontvangen. En ze hebben muziek uitgebracht. Wanneer kwam je erachter dat je wilde gaan zingen? Of nee, wanneer kwam je erachter dat je een EP'tje wilde gaan maken?
1: Ik zat toen in een koor. Een koor van Maarten, trouwens.
0: Welbekend.
1: Ja. Ja. En ja, ik had zo'n zin om iets vast te leggen. Ja, als een soort iets wat je ook achter wilt laten. Dat mensen dat horen en wat misschien ook een getuigenis kan zijn. En ja, dat verlangen had ik eigenlijk. Maar ik wist zelf ook niet precies hoe en waar het dan over moest gaan. Ja, over God en Jezus. Maar dat wist ik dus niet. Maar toen heb ik dus Maarten gevraagd, kun je mij een paar tips geven van mensen? Ja. En dat heeft hij gedaan.
0: Ja.
1: En ik heb in het verleden wel eens een cover gedaan met Henk. En toen dacht ik, nou, ik ga Henk weer vragen of dit het wil doen.
0: Ja, dan heb je zo'n EP'tje gemaakt en je zal hem wellicht zelf vaak hebben beluisterd. Is er nou ook een momentje dat je denkt van, ja, dit had ik net even iets anders willen doen? Of is bij jou klaar is klaar?
1: Oh, hou op, schei uit. Dat...
0: dat wil ik horen.
1: Hou op, schei uit. Ja, dat vind ik dan het spannende van studiowerk.
0: Ja.
1: Weet je, als je dan terugdraait en je hoort jezelf. Je kent je eigen stem natuurlijk heel erg goed. Dus je hoort ieder slikje, ieder wat jij dan betitelt als een raar geluidje, weet je wel. Mm-hmm. Terwijl een ander niets hoort.
0: Ja.
1: Maar jij kent je stem. En dat vind ik het spannende van studiowerk. En dan had ik bij deze opnames ook nog dat ik niet helemaal lekker in mijn vel zat. Ik had heel veel overlijdens gehad.
0: Mm-hmm.
1: In vriendenkring. Ja, ja. En misschien was het dan ook iets wat op de achtergrond meespeelde in mijn zang. En ik moet eerlijk zeggen, misschien kwamen de liedjes ook heel dichtbij.
0: Ja.
1: Dat realiseerde ik me later pas eigenlijk.
0: Mm.
1: Het kwam zo dichtbij. Je moeder. En op het moment dat ik het zong, dacht ik, nou, dat ervaar ik niet zo erg.
0: Mm-hmm.
1: Maar kennelijk toch wel. Want ik had ook wel wat moeite aanvankelijk om het liedje mijn eigen te maken.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu ik het vaker hoor, dan zeg ik van, nou ja, goed, je hebt het best goed gebracht.
0: Mm-hmm.
1: Het is maar gek, hè? Maar dat weet ik van studiowerk. Als je ergens zingt, live, ja, dan is het gewoon wat het is.
0: Ja. Dan zit ik me zo voor te stellen, tijdens de voorbereidingen om je EP'tje te maken, je zegt het net zelf, wat dingetjes op je weg wat niet leuk is. Vrienden overleden.
1: Ja, ja.
0: Kijk je dan niet naar boven? En dan dat je een beetje verdrietig bent? Of een beetje, misschien wel een beetje boos op God. Waarom nu?
1: Ja, heel...
0: Mag een mens boos zijn eigenlijk op God? Of,
1: oh ja. Ik geloof dat hij dat juist wil. Weet je wel, je hoeft je voor God niet eerst helemaal op te poetsen.
0: Hmm.

0: Weet je wel, soms doe je dat voor mensen wel, soms onbewust, denk ik. Ja. Maar bij God mag je gewoon zijn zoals je bent op dat moment. En dat is God, wat God je ook aanbiedt.
1: En weet je wat dan zo mooi is? Hij begrijpt ons.
0: Ja, dat is waar. En beter als dat je jezelf begrijpt. Want soms heb je ook wel eens dat je jezelf amper begrijpt.
1: Ja,
0: of dat een ander jou begrijpt.
1: Ja, ja.
0: En God kent je door en door natuurlijk. Ja.
1: Hey, we hebben een volgende plaatje voor je klaarstaan. En misschien kun je er ook wat van het over vertellen. Genadeboom.
0: Ja, ja. De genadeboom. Ik vertelde ook dat ik een bepaald gebedsplekje heb. En dat heb ik altijd gehad in iedere plaats waar ik gewoond heb. Nu woon ik in Oud-Beijerland en ik heb er daar ook één. En dat is altijd een grote boom. Geen bos. Want ik hou niet van bos, maar wel van solitaire bomen. Die vind ik mooi. Ze zijn groot, vaak oud. En dus zo één heb ik er ook in Oud-Beijerland. En ik vind het heerlijk om naar die boom toe te gaan. En daar weer met God te praten.
1: Ja, mooi.
2: En
1: Ja, toch?
0: Heel
1: bijzonder. Ja. Dat is gewoon jouw plekje dan?
0: Dat is echt mijn plekje. Behalve dat het thuis ook is, is dat ook daar. Dan ga ik daarheen. En gewoon een heerlijk plekje om dat daar te doen.
1: Nou, kondig maar aan.
0: Het heet De Genadeboom. En inhoudelijk gaat het liedje over de genade van God. Wat we voortdurend hebben eigenlijk niet verdiend.
1: Mm-hmm.
0: En dat we zo blij zijn dat we onder zijn genade mogen leven. Want wat als hij die genade niet had? Dat vraag ik me ook wel eens af.
1: Goed zo. Dit is Genadeboom.
0: Dit is de Genadeboom.

0: Ja, je hebt geluisterd naar heerlijke muziek van Grave Wave en My Review. Goed, aan het begin van de uitzending hadden we verteld dat we ook een gospelconcertagenda hebben. En die gaan we gewoon een beetje in het verkort doornemen met jullie. Goed, op vrijdag 5 juni dan hebben we de EO Sing-In. En dat doen ze in Rotterdam. Ahoy, hoe geweldig. Ja, dat is een soort van 50 jaar EO Jongerendag. En dat willen ze vieren ook met de ouderen. En dat doen ze een dag daarvoor, vrijdag. Want zaterdag daarna hebben we natuurlijk de EO Jongerendag hier in Rotterdam. Ahoy. Ik lees even voor. Michael W. Smith, Martin Smith, Delirious, Ralf van Manen, de Rondtijd President, Ellie en Egbert. Ellie is van Ellie van Rickert en Albert is van... nu kan ik even niet op de naam komen. Albert, dat is van Trinity.
1: Ja, Trinity.
0: Trinity, ja, ja, Trinity. Dankjewel, dankjewel. Trinity. Oké, dus kijk even op de website van Ahoy en dan kom je vanzelf op de kaartenverkoop terecht. Dan komt Brian Doekersen. Hij komt naar Nederland. En Brian Doekersen is een worship leader. En hij doet dat op 5 juni in Oud-Beijerland. Evangelische gemeente Hoekse Waard. In van kaartjes via eventsbookwise.nl. Je hoort zometeen allemaal de kaarten waar je ze allemaal kan kopen. En Sandra zal aan het eind van de uitzendingen nog even bij de website benoemen. Dan hebben we Ralf van Manen. Hij komt ook in de regio. En dat doet hij op 12 juni in Alphen aan de Rijn. In van kaartjes via eventsbookwise.nl. Ja, en daar komen ze hoor. De grote artiesten. CC Winers en samen met Catherine Kelen. En zij komen.

Op 25 augustus naar Rotterdam Ahoy. Zal me niet verbazen als het al uit is verkocht. Maar kijk even op de website van eventsforquiz.nl. Daar kan je wellicht nog een kaartje scoren. Ja, voor King & Country. Ja, daar ga je niet op je stoel blijven zitten. Want het dak van de Rotterdam Ahoy gaat eraf. En dat doen ze op 27 augustus in Rotterdam Ahoy. Wil erbij zijn? Eventsforquiz.nl is de website waar jij je kaartje kan scoren. Maar voor al deze concerten geldt, wees er heel snel bij, want ze gaan hartstikke snel. Nogmaals, aan het eind van de uitzending noemt Sandra even de beide websites. Ik zie ze al met grote ogen naar me kijken. Ja, dat gaat natuurlijk goed hoor. Komt er nog eens voorbij. We gaan gauw verder met muziek en dan gaan we weer verder praten met Sigrid. Zij is de gast hier bij Gospelvaria en we praten over haar EP'tje. En dat is ja, altijd goed. Dit is een prachtig nummer van Imana Siloa en zij zingt Lord, I'm broken and I need you.

0: Ja, prachtige muziek van Imani en ze zongen Lord, I'm Broken and I Need You. Goed, je luistert nog steeds naar Gospel Varia en we zijn live tot de klok van 20 uur. En we vuren nog een paar vraagjes op Secret af, want de tijd gaat best wel snel. Voor welke doelgroep is jouw muziek?
1: Ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Ik heb het een beetje uitgeprobeerd overal. Mijn eigen schoonzoon of kleinzoon bijvoorbeeld, die is 18. Die vond het heel erg mooi, ook qua tekst. Vond het heel erg mooi, vooral de genadeboom. Maar je hoort ook weer van wat oudere mensen die het ook aanspreekt. Bijvoorbeeld het nummer zo mooi. Omdat daar een stuk herkenning in zit voor veel mensen. Mm. En ook niet-gelovige mensen die ooit eens een keer naar een kerk zijn gegaan. Misschien kerkelijk zijn opgevoed. Dat hebben losgelaten op een gegeven moment. En als ze dan die woorden horen, dan zeggen ze van ja, ik kom me wel bekend voor. De kerk, dat heb ik ook gedaan vroeger met mijn ouders. Ik ben eruit gegaan. En dan zijn ze toch wel heel erg benieuwd hoe dat dan verder met mij is gegaan. Bij mij is het natuurlijk ook een hele leven lang is dat gaan groeien. Ik denk zelf dat zo mooi veel mensen aanspreekt die ooit naar een kerk zijn gegaan. Dat blijft toch ergens blijft dat zitten. Mm. Dat raak je niet kwijt, al doe je er niks mee. Ik zeg altijd, het zaadje is misschien wel gezaaid.
0: Ja.
1: En die spreekt het meest aan. Vooral, de kerk, dat herken ik wel, zeggen ze dan. Mm. Weet je wel zo. Ja, ja, ja, ja. Dus ja, dat vind ik wel leuk. Ik denk dat het heel breed kan.
0: Ja. Je gaat ook vooral door met muziek maken?
1: Ja, ik doe het zolang ik het kan doen.
0: Ja.
1: En ik ben heel erg blij dat mijn stembanden nog goed zijn. Dat God mijn stembanden goed houdt. En dat ik überhaupt nog kan zingen.
0: Ja.
1: En daar moet je natuurlijk zelf ook veel aan doen. Je moet best wel blijven zingen. Maar zolang ik het kan doen, zal ik het wel blijven doen.
0: Ja. Nou, zover de vraag is. We gaan het even over een hele andere boek gooien. We hadden het in het begin van de uitzending erover van... Wat denk jij van de tijd waar we in leven?
1: Oh ja.
0: Is eigenlijk ook wel een vraag. Ja,
1: ik vind het een hele spannende tijd.
0: Ja.
1: En ik vind het ook een Bijbelse tijd. Want wat nu gebeurt, dat is in de meest letterlijke zin voorzegd in het woord.
0: Mm-hmm.
1: Met mijn kerkelijke achtergrond werd ik daar al heel vroeg van op de hoogte gebracht in bijbelstudies en zo. Ik had eigenlijk zelf nooit gedacht dat ik het zou meemaken. Want ik had toen zoiets van, natuurlijk, dit duurt nog heel erg lang. Mm. Dat maak ik waarschijnlijk niet meer mee. Nu zie ik het gebeuren. Dus enerzijds vind ik het heel spannend. Ik vind het ook verschrikkelijk wat er gebeurt. Maar wij weten aan de hand van het woord dat het voorzegd is en dat God ook heeft gezegd van deze dingen moeten gebeuren, maar wees niet bang. En daar houd ik mezelf ook aan vast. Soms moeilijk als je ziet wat er gebeurt. Ja, dingen die je gewoon niet kunt bedenken. Mm. Dat mensen dat doen eigenlijk.
0: Ja.
1: Ik hou me maar aan dat woord vast.
0: Zeker, ja.
1: Maar ik vind het, aan de ene kant, hoe gek dat misschien ook klinkt hoor, ben ik wel dankbaar dat ik deze tijd mag meemaken überhaupt. Dat had ik zelf niet verwacht.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet dat we eruit komen, namelijk.
0: En het gaat ook allemaal zo snel ineens, hè?
1: Het gaat ineens, ja.
0: Ja.
1: Achter elkaar door zie je dingen gebeuren die voorzegd zijn.
0: Ja, ja.
1: En dat ik ook wel eens denk van, goh, hoe lang nog?
0: Ja, ja.
1: Dat.
0: Ja.
1: En dat bedoel ik niet pessimistisch, maar juist heel optimistisch natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja. En dan vind ik het juist zo mooi dat jij met je stem eigenlijk soms de wereld in kan, mensen tot steun, bemoedigen.
1: Ja. Ja.
0: Wij doen dat

0: wij zijn geen evangelisten. Nou ja, misschien ook wel. Muzikanten evangelisten zie je. We draaien prachtige muziek. En ik heb een tijdje ook wel eens afgevraagd. En ik zeg het wel eens meer hier en daar. Van, je hebt regelmatig, heb je nou goed, hebben de agenda doorgelezen. Van grote concerten. Wereldwijd heb je stadions met 66.000.
1: Ja.
0: En toen zei ik spontaan tegen iemand van... wat zou het toch mooi zijn tijdens zo'n aanbidding, opwekking hebben we pas gehad.
1: Ja.
0: We verlangen zo naar iets tastbaars. Ja. Weet je, ik zou haast zeggen van... mijn lieve heer, stuur toch eens heel even een engel. Dat de mensen zien van, hey, maar het is geloof, weet je wel.
1: En, ja,
0: en
1: het is geloof, ja.
0: En dan zit je thuis en dan zit je voor te bereiden voor Gospelvaria. En ja, dan kom je muziek tegen. Nou, dan word je zo geraakt door de muziek. Ja. En dan zeg ik, ja, dan is dat toch die tastbaar. Dan word je toch... Ja. Geraakt op dat moment.
1: Ja, zeker. Ik denk dat zoals een lied wat jij hier voordraaide...
0: Ja.
1: Daar zit zoveel troost in.
0: Ja.
1: Je wordt zo opgeheven.
0: Ja.
1: En ja, dat kan ook op zo'n manier.
0: Op dat moment kan dat ook.
1: Ja.
0: Goed, we hebben nog een plaatje klaarstaan. Dat is van Nes Sema. En hij zingt My Fate.

0: Ja, prachtige muziek van Nes Sema hier bij Gospelvaria. Ik kijk naar de klok en het is, we hebben nog een paar minuutjes en dan zit deze uurtje van deze Gospelvaria er weer op. Prachtig uurtje moet ik zeggen, met een mooie getuigenis, mooie liederen met Sigrid. Goed, we hebben nog één lied van haar te goed en die gaan we zo meteen draaien. Maar we gaan vast een klein beetje afronden. We hebben natuurlijk de concertagenda voorgelezen en mensen kunnen terecht op de website van... Daar komt hij, Sandra.
1: Ja. Eventsforchrist.nl en TrueTickets.nl.
0: Ja, misschien nog een keer.
1: Eventsforchrist.nl en TrueTickets.nl.
0: Misschien even een beetje in de microfoon, want ik hoor je zo zachtjes. Oh. Wat wil je verleren?
1: Nou, zou ik het dan nog eens een keer zeggen?
0: Ja, kan je dit niet beter.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, daar gaan we. Eventsforchrist.nl of TrueTickets.nl.
0: Ja, daar kan je dus alle concerten, ook buiten de regio's, zat te doen. Kijk even op de websites en voor ieder wat wils. En daar kan je je kaartjes scoren. Goed, we gaan vast Sigrid bedanken voor je komst hier zo.
2: Ja, leuk om te zijn.
0: We kunnen je niet aanlaten om weer toch naar jou uit te kijken. Hè? Want, het is altijd wel leuk met jou hier in de studio. We hadden het over dat je een makkelijke gast bent om te interviewen. Want ja, je kunt heerlijk praten. Ja, geweldig. Door dat heerlijk gepraat heb ik iets van 5-6 praten niet kunnen draaien. Maar dat gaat niet.
2: Echt? Nee, dat zal wel.
0: Ja, dat is goed. Hey, we blijven je in ieder geval volgen. Ja? Ook qua muziek. En als we dadelijk in de nieuwe studio, dan kom je gewoon een bakje koffie drinken en lekker een uurtje meebabbelen. Altijd welkom natuurlijk.
2: Zeker doen, heel leuk.
0: Goed, ja. We hebben nog een plaatje. Ja, hoe moeten we dat zien? Oh, zo mooi? Of oh, zo mooi? Of zo mooi?
2: Zo mooi.
0: Zo mooi.
2: Ja, dat is een beetje over de kerkgang. Het meelopen aan de hand van mijn moeder. En herkenbare indrukken. Zoals de geur van de kerk, herinner ik me heel goed.
0: Ja.
2: Die had een bepaalde geur. Nou ja, wat ik net al vertelde, per ongeluk, want het ging eigenlijk over het andere nummer. De geur van de kerk en het flikkeren van de kaarsen. En ja, dan natuurlijk de stemmen van het koor. Aan de hand van mijn moeder. Dat is echt een hele diepe herinnering.
0: Ja. Ja. We zeiden voor de uitzending ook, je zou het ook helemaal niet slecht doen in een musical. Want ik voel het ook een klein beetje als je zingt.
2: Ja, grappig dat je dat zegt, want ik heb ook een musicalopleiding gedaan.
0: Ja.
2: En ik vind het mooi, ik hou er nog van. En wie weet. Ja, je weet het niet.
0: Nee, ja, precies.
2: Dat zeg ik altijd maar. Ja, je kan maar één dag vooruit kijken.
0: Ja.
2: En, maar inderdaad, ik vind musical mooi. Zowel om te zingen als om te kijken naar een mooie musical.
0: Ja. Hartstikke mooi. Nogmaals... fijn dat je er was.
2: Dank
0: mooie getuigenis, mooie liederen. Ja, en wat wil je de luisteraars de aankomende week toewensen?
2: Nou ja, ik een hele goede week natuurlijk. En met veel mooie zon. En wat ik daar ook nog graag wil zeggen is... daar zitten we ook hier van. Jullie zijn een gospelstudio. Ja, als je de Heer Jezus nog niet hebt aangenomen... doe het dan heel snel.
0: Absoluut. Ja. Heb Sandra nog wat te zeggen?
1: Nou ja, ik niet.
0: Niet nog een keer de websites allebei?
1: Nou ja, zou ik het doen?
0: Jazeker.
1: Nou, eventsforchrist.nl en TrueTickets.nl.
0: TrueTickets.nl. Nou, ik sluit me hierbij aan. Ik wens alle luisteraars ook een hele mooie week toe. Godzegen. Ja, en kijk eens omhoog. Er is een lieve Heer die van jou houdt. En je hoeft maar één stap naar hem te doen. En hij doet vele stappen naar jou. En er is hoop, ook al in deze tijd waar we in leven. Soms moeten we door verdrukking heen. Maar hij is altijd bij ons aan de zij. We gaan naar het laatste nummer van Sigrid draaien. En nummer zo mooi. We wensen je hele fijne dagen vast. En ik weet niet wat het weer aankomende dagen doet.
1: Regen ook.
0: Regen.
1: Zon en wel wat regen.
0: Ja, ja. Maar de mensen hebben naar de Gospelvaria geluisterd. En dan is het hele week zon in hun hart, toch?
2: Zo is dat.
0: Ja, zo is het. Hé, hey, namens het team hier zo wensen we jullie allemaal een hele mooie week. En volgende week mag ik weer Gospelvaria doen. En dan duiken we in de wereld van... ja, ik wil er toch maar even mee verder gaan in de diepe worshipmuziek. Ja, dat is muziek. Dat duurt misschien nummers van 10 minuten. Maar zo mooi, zo mooi. Dus spreken we elkaar weer volgende week. Tot de Gospelvaria en God zegen.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Netwerkbeheer, Office 365 en VoIP-telefonie voor ZZP en MKB. Cipro-telefonie ondersteunt u als lokale partner met alle ICT-vraagstukken. Wij leveren als KPN-netwerkpartner vaste, mobiele telefonie en internetverbindingen. Kijk voor alle info op ciprotelefonie.nl of bel 088 120 4000. Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in Israël.
0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
3: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 8 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd.

0: De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Milan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer, op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Bam! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

0: zondag. Vandaag gepresenteerd door Het Loonman.
1: Ja, en Rob Molenaar die zorgt voor techniek en een hele mooie muzieklijst. Maar blijf luisteren, dan komt het allemaal vanzelf voorbij. De afgelopen weken hebben we even met z'n allen behoorlijk lopen puffen. Want de eerste hittegolf van het jaar hebben we wel weer te pakken. De airco's die draaien op volle toeren. De schaduwplekken op de terrassen zijn opeens populair. En het is een hele toer om juist een beetje een aangename temperatuur te krijgen. En natuurlijk hebben we allemaal een flesje water. Nou, een waaier, dat wordt al eeuwenlang gebruikt om jezelf een beetje koelte toe te wapperen. En handig om mee te nemen, zo'n inklapbaar ding. En vroeger zag je zoiets alleen rond de Middellandse Zee, maar tegenwoordig kunnen we dat hier in ons eigen land ook wel goed gebruiken. Weet je dat in de 17e eeuw de dames daar signalen met hun waaiers aan geïnteresseerde mannen gaven? Nou, en als die waaier dan met kracht werd dichtgeklapt, dan betekende dat geen interesse. Weet je waar wij interesse in hebben in het volgende nummer? Dat is Harry Styles, Dance No More, splinternieuw nummer.

0: De nieuwe maandag in een nieuwe maand, 1 juni. En kunnen we morgen allemaal verwachten?
1: Nou, we gaan morgenavond met name in het eerste uur aandacht besteden aan een aantal onderwerpen die nou niet zo heel vaak, denk ik, voorbij komen. Nee. Maar wel al aandacht verdienen. Ja. We gaan het hebben over secundaire victimisatie. En dat betekent, dat slachtoffers eigenlijk nadat ze al slachtoffer geweest zijn, nog een keer in een soort slachtofferrol gedwongen worden.
0: Oh?
1: Door hun omgeving, maar ook door instanties, door nasleep van bepaalde zaken die er gebeurd zijn. En een aantal studenten hebben zich daarin verdiept, willen een fotoboek samenstellen en hebben dat onderwerp helemaal uitgediept en die komen daarover vertellen.
0: Oh, interessant.
1: Ja, een zwaar onderwerp, maar ik denk wel zeker een onderwerp wat de moeite waard is om te beluisteren.
0: Dat denk ik zeker. En wat studeren deze studenten?
1: Ja, dat is een goede vraag, want dat ga ik morgenavond ook stellen.
0: Nou, maar het is inderdaad wel even een zwaar onderwerp. Maar ja, dat is nou helemaal niet alleen maar roze geuren, maneschijn in de wereld. Hè. Dus dat moeilijke onderwerpen, die gaan we niet uit de weg. Maar jij hebt nog meer.
1: Ja, en we gaan ook aandacht besteden aan het volgende. Aanstaande donderdag, dan is het 4 juni. En dan is in Ahoy is er een hele grote spinningmarathon. Voor het goede doel, namelijk Alpe d'Huez. Ja, en in de studio komt een mevrouw daarover vertellen die mee gaat doen. En die heeft daar hele persoonlijke redenen voor.
0: Ja.
1: Om nog maar eens even te duiden waarom een heleboel mensen zich in het zweet gaan fietsen om zoveel mogelijk centjes bij elkaar te sprokkelen.
0: Ja, precies. Ja,
1: ja.
0: Ja, en dat is natuurlijk weer iedere keer een terugkerend iets. En denk ik, die mensen moeten ook wel in goede conditie zijn en een behoorlijke periode trainen. Je kan niet zomaar op zondagmiddag denken, joh, zou ik dat volgende week eens gaan doen?
1: Nee, dat lijkt me niet verstandig.
0: Nee, het vraagt een goede voorbereiding. En dan, heb je dan nog iets wellicht?
1: Ja, zeker. We hebben in het tweede uur het volgende. Wij zijn met het sportprogramma elke zaterdag weer heel blij dat we een aantal mensen hebben die langs de lijn zitten en ons van allerlei informatie voorzien. In de vorm van verslag, maar ook gewoon uitslagen door appen enzovoort. En een aantal van die mensen komen morgenavond in het tweede uur, komen die gezellig op visite. Gaan we terugblikken.
0: Ja, dat is leuk.
1: Ja, denk je het ook?
0: Ja. Ja, dat is heel leuk. Ja, want dat is wel nodig om een goed programma neer te zetten.
1: Absoluut.
0: Zo'n sportprogramma. Heb je veel informatie nodig van de sportvelden. Hé, maar wat leuk. Want een programma morgen met een serieus karakter, maar ook wat luchtigs.
1: Zo is dat.
0: Nou, voor vandaag een hele fijne zondag. En morgen succes met de stand op maandag.
1: Dankjewel en jullie ook succes.

0: Zo, dat was even Harry Styles. En natuurlijk, wij praten we op zondagmiddag ook altijd eventjes met Paul Marseille. Want die heeft morgen ook weer een leuk programma. Goedemiddag, Paul.
1: Goedemiddag.
0: En morgen

Ja, hoera, Cheerio. Een hit van Justin de Wild. Nou, hartstikke lekker vrolijk nummer. En weet je wat morgen ook weer begint? De avondvierdaagse van Albrands Waard dan. En dat is een evenement dat duurt van 1 juni, hè, dus morgen tot en met 4 juni. Iedere avond start het om 6:30 bij Sportvereniging Portugal. En de wandelvierdaagse is bedoeld voor deelnemers van alle leeftijden. En er wordt een route van 5 kilometer gelopen. Nou, dat is gewoon een heel goed stuk te wandelen. Nou, geloof ik dat volgende week een beetje gaat regenen. Dus dat zou jammer zijn. Nou, we gaan maar eens even afwachten hoe dat gaat. En weet je, Al Jero, Mormin, dit gaan we nu...

Ja, en nog even een serieus bericht. Het college van Albrandswaard houdt vast aan het plan om een eenrichtingsverkeer in te voeren op de Poest-Clementlaan in Portugal. Dat blijkt uit de nieuwe raadsinformatiebrief waarin vragen van CDA en EVA worden beantwoord na een druk bezochte bewonersbijeenkomst. Volgens het college is de maatregel nodig vanwege de verkeersveiligheid. Uit verkeerskundig onderzoek zou blijken dat de straat te smal is voor structureel tweerichtingverkeer. Daarbij spelen volgens de gemeente de ligging van kruisingen, inritten en de beperkte uitwijkmogelijkheden een rol. Hierdoor ontstaan volgens het college regelmatig onoverzichtelijke en mogelijk onveilige situaties. En dat klopt ook wel. Het is daar echt een beetje druk kan het er zijn. En ook gevaarlijk als er daar nog fietsers tussendoor proberen te manoeuvreren. Morgen nog wat anders. Dat is dan weer een test gaat het over. Morgen 1 juni stuurt de overheid een testbericht van NL Alert om 12 uur op onze mobieltjes. En als je het bericht ontvangt, dan weet je gelijk dat het in noodsituaties ook werkt. In een noodsituatie lees je dan op je telefoon wat je moet doen. En deze test valt samen met de maandelijkse test van de sirene, dus je bent gewaarschuwd voor een hoop lawaai morgen om 12 uur. Nu hebben we niet zoveel lawaai hoor, maar Ilse de Lange die komt voorbij en ze zingt Next to Me.

Evarst op zondag en Rob Molenaar, die heeft dat allemaal bij elkaar gezocht. En waar vanmiddag ook nog fijne muziek is, na deze uitzending, dus zeg maar na 2 uur, dat is bij MCA. En Memory Lane treedt daar vanmiddag op. En de naam zegt het al. Vanmiddag ga je even terug in de tijd, naar de jaren 60 en 70. De 5 muzikanten van Memory Lane, die hebben meer dan 40 jaar podiumervaring. En ze brengen vanmiddag een repertoire van rock en roll en popmuziek uit die periode van de jaren 60, 70. Dus je kan Elvis, muziek, Q65, Smokey and the Motions, die komen ook. Maar wij gaan nu luisteren naar Lady Gaga, Pokerface.

0: Zo, dat was pokerface verleden, Kaka. We hebben niet alleen maar berichten over onze gemeente en de hele streken, maar we kijken ook eventjes in Rotterdam. Want ben je nou liefhebber van architectuur, dan kan je naar het programma van Rotterdam Architectuurmaand gaan kijken. Want het is een festival, dat duurt de hele maand juni. En er zijn rondleidingen, lezingen, workshops en nog veel meer. En het hoogtepunt is de dag en nacht van de architectuur. En dat duurt nog even, dus op zaterdag 20 juni. Nou, en ik zei het al, Rob Molenaar, die heeft heel veel leuke muziek bij elkaar gezocht. Maar nu staat het toch wel voor deze tijd van het jaar iets heel bijzonders op programma. Rob, kan je dat eens uitleggen?
1: Ja, zeker. Want de volgende plaat is een kerstplaat. En dan zou je zeggen van, ja, waarom ga je nou een kerstplaat draaien op 31 mei? Nou, er zit wel een verhaal achter. Afgelopen dinsdag, 26 mei, is in Beeld en Geluid in Hilversum. En Beeld en Geluid, dat is dat kleurrijke gebouw aan de rand van het Mediapark in Hilversum. En daar is dus afgelopen dinsdag, zeg maar, de Schatkamer geopend. Nou, wat is nou de Schatkamer? Dat is een online platform waar je zo'n 75 jaar mediageschiedenis allerlei fragmenten van televisie en ook radioprogramma's kan beluisteren en bekijken. Nou, de officiële opening die werd gedaan in het programma Tijd voor Max. Wat elke werkdag te zien is tussen 5 en 6 op NPO 1. Nou, het was een speciale live-uitzending dus. En er waren diverse prominente gasten aanwezig. Waaronder presentator Handy Schut, Irene Moors, Frits Spits en ook minister Rianne Letschers, die zelfs de officiële opening verrichtte. Deze gasten die er allemaal waren, die hadden een fragment zeg maar uitgezocht, wat dus inderdaad in de Schatkamer nu te zien is. En daar wilden ze graag een stukje over vertellen waarom dat zij dit zo belangrijk vonden. Nou, Frits Spits, dat is mijn radioheld van vroeger. Door hem ben ik in eind jaren 70 eigenlijk een beetje besmet met het radiovirus. Dankzij de avondspits die jij elke avond presenteerde tussen 6 en 7 ben ik met een cassette en een bandrecordertje zeg maar begonnen om op de zogenaamde zolderkamer programmaatjes op te nemen en dergelijke. Frits Spits die had een fragment van Live Aid uitgezocht. Het project van Bob Geldof, wat bedoeld was om geld op te halen voor het hongerend Afrika midden jaren 80. Op de vraag waarom Frits dit zo'n belangrijk fragment vindt, zei hij dit.
2: Nou, in de eerste plaats, het gaat hier vooral over televisie. En misschien weet je dat ik vooral ook radio heb gedaan. En ik vind het zo mooi dat radio en televisie hier hand in hand gingen. Het was het geluid en het waren de beelden. Op een snikhete dag, het was 13 juli 1985, even warm als vandaag, heb ik gekeken naar deze muziek. En het mooie daarvan was dat al die artiesten van de wereld zich sterk maakten voor een wereld die beter zou moeten zijn. En ik heb geen dag in mijn leven

0: en dat beslaat toch al aardig wat jaren, een dag meegemaakt waarin ik zo gelukkig was dat ik hoopte dat de wereld er beter van zou worden. Van deze inspanningen, van deze artiesten. En als ik nu kijk naar de wereld van vandaag, dan vind ik dat wij toe zijn aan een nieuwe band-aid. Aan een nieuw geluid en een nieuwe oproep tot vrede en samen zijn. Er woeden oorlogen in de wereld. En steeds als ik deze beelden zie en dit hoor en deze prachtige inspanning van Bob Geldof, dan denk ik, we zijn afgedwaald van die weg en die moeten we weer zien te vinden. En daarom vind ik dit zo'n indrukwekkend en belangwekkend beeld. En ik ben heel blij dat Eppo dit ook in de schatkamer hier in Hilversum heeft opgeslagen. Zeker. Zoals wij altijd zullen weten, het kan wel.
1: Ja. Hier, hier.
2: It's Christmas time.

Inmiddels is die schatkamer waar het net over gesproken werd dus inderdaad ook geopend. En ik heb er inderdaad al even een stukje naar zitten kijken. Naar Live Aid uit 1985. Waar deze, ja, kerstplaat in feite natuurlijk gedraaid werd. Van alles en nog wat te vinden in de schatkamer dus van Beeld en Geluid. Wat je dus kan vinden als je naar de website van Beeld en Geluid toe gaat. Dan staat daar inderdaad een knop van gaat de schatkamer in. En ja, dat kan je dus inderdaad doen. En

0: stukje van de 1-2-3 show, zeg maar, bekeken. Ja?
1: Wat gebeurt daar?
0: Ja, dat is natuurlijk een van die programma's die je aan je jeugd, zeg maar, herinnert. Ja. Met natte haartjes op de bank en dan zo'n programma inderdaad te bekijken. Ja.
1: Weet je wat ik ook las? Er zijn natuurlijk ook allerlei sketches en humor dingen die je ook terug kan kijken. Maar ja, dan heb je gelijk een heel duidelijk tijdsbeeld. Want in de jaren, zeg maar, 70 waren best wel bijzondere sketches waarvan je nu denkt, en liedjes waarvan je nu denkt, oeps, dat kan je geloof ik niet meer doen.
0: Dus
1: zie je dat de tijd, die een heel ander tijdsbeeld was, dat waarin de omgang met elkaar misschien wat anders was dan nu.
0: Ja, zeker, inderdaad. En ja, aan de ene kant is dat nu ook wel weer jammer, want nu is dus weer in de opspraak van, kunnen die grappen inderdaad vanuit die tijd, moet je dat nu in feite online allemaal nog laten zien en dergelijke. Maar hou rekening met het tijdsbeeld inderdaad. Wat je ook heel veel ziet is dat de rol van de vrouw natuurlijk inderdaad in die tijd ook gewoon heel anders was en dergelijke. Toen was het allemaal normaal van dat een vrouw stopte met werken en dergelijke.
1: Ja, maar dat was in de jaren 60.
0: Toen speelde dat in feite ook al. Ja. Die historie staat er ook allemaal op. Hè? Echt 75 jaar historie van Beeld en Geluid is allemaal terug te vinden.
1: Inderdaad. Zeker een goed onderwerp om zo met elkaar eens over te hebben. En om eens te gaan kijken in die schatkist.
0: Ja.
1: Nou, maar jij hebt ook een leuke schatkist meegenomen, hoor. We hebben echt ook uit de oude doos, zeg maar, uit 1968, Aretha Franklin, Think.

0: Zo.
1: Nou, dat was ook weer een lekker nummer. En we hebben natuurlijk net gehad over de architectuurdagen ook in Rotterdam. Maar er zijn er ook dakendagen. En denk je, wat is dat nou weer? Maar tijdens de Rotterdamse dakendagen, en dat is gisteren begonnen. En dat duurt tot en met 7 juni. En dan zijn er tientallen daken in het centrum open voor het publiek. Rond Hofplein en in Rotterdam Centraal ontdek je 40 bijzondere plekken die normaal gesloten blijven. Je kan daar vinden kunst. Er zijn optredens en routes over meerdere daken. En dan krijg je een heel ander uitzicht op de stad en op de haven. Dus uitzichten zoals je het nog niet eerder zag. Dus altijd de moeite waard. En ik ben even de draad kwijt. Waar zijn we gebleven? Volgens mij komen we hier bij Olivia Dean. Klopt dat, Rob? Helemaal goed.
2: Nou,
1: met Baby Steps. En dat is een heel nieuw nummer.

0: filosoferen, wegdromen of even helemaal in gedachten verzonken. Mijmeringen aan de Oude Maas.
1: Mevrouw, u zit hier lekker op een bankje in het zonnetje en u kijkt over de Oude Maas. Gaat u dan ook een beetje mijmeren?
2: Als er geen boten voorbij komen, wel.
1: Maar en waar boten... mijmert u dan over?
2: Dat je gewoon tot jezelf tot rust komt.
1: En dat heeft u ook nodig? Want ik hoor dat vaker bij mensen dat ze hier zitten om tot rust te komen.
2: Ja, ik denk dat de meeste mensen wel een rustpuntje nodig hebben.
1: En dit is een ideaal rustpuntje?
2: Ja, voor ons wel. Tenzij het helemaal vol met mensen zitten, dan hoeft het ook weer niet. Maar het is gewoon lekker. En genieten van het uitzicht. En ja, wil je wat zien? Ja, dan zie je ook genoeg tenslotte.
1: Maar heeft u ook iets met water, of niet?
2: Ja, heel veel. We hebben zelf ook een bootje gehad.
1: Kunt u daar iets over vertellen?
2: Ja, wij hebben een jaar of... Hoe lang hebben we? Vijftig geleden hebben wij een bootje gehad samen. Toen werkten we allebei nog 5 dagen aan de Rottermeren. Zijn we van Kralingse Plas naar de Rottermeren gevaren. En ja, dat is ook hartstikke leuk. Daar ga je dan s'avonds naartoe.
1: Maar ik begrijp dat het bootje er niet meer is.
2: Nee, dat kwamen kleine kindjes en dan is het niet handig.
1: Vond u dat jammer?
2: Ja, dan zou het een boot moeten worden. En dat zat er niet echt in op dat moment.
1: Als je dan een bootje hebt en je gaat varen, word je dan ook een beetje een natuurmens?
2: Nou, ik denk dat je dat dan al bent, hoor. Ik heb heel veel foto's gemaakt en die zijn regelmatig in de Botlek geplaatst. Natuurfoto's. Maar die bestaat inmiddels ook niet meer, de krant. Nee. En nou heeft een en twee buurvrouwen van mij, die hebben ook dat overgenomen en die doen dat nu nog steeds. Dat is zo leuk en dan ben je de foto van de week. Daar heb ik echt een hele stapel van.
1: En als ik zo'n foto van u zie, wat zie ik dan?
2: Mooi, rust, fantasie ook. Ja, fantasie kan je niet zien. Ja, wel, kan je wel zien.
1: Dus u bent een klein beetje een amateurfotograaf?
2: Nou, dat niet. Maar ik vind het wel heel leuk als ik mooie bloemetjes zie of zo. Om er heel dichtbij in te gaan en te kijken wat daar allemaal gebeurt eigenlijk. En er gebeurt best wel veel.
1: Hier gebeurt ook veel. Er komen nog wel aardig wat bootjes voorbij.
2: Het leeft en het is rust.
3: En hier gebeurt natuurlijk ook van alles. Maar weet je, woensdag over een week, dan is het woensdag 10 juni... is het Nationale Buitenspeeldag. In Albrandswaard komen er 2 buitenspeeldagen. Dus woensdag 3 juni organiseren de buurten sportcoaches een speelmiddag in het park in Roon. En zijn alle kinderen hartelijk welkom. En woensdag 10 juni organiseren diezelfde buurten sportcoaches de speelmiddag in het speelplek bij Vogelsteinse Bos. Speelmiddagen zijn van 3 uur tot 4:30. En het eerste uur dat van Stevast zit er zo langzamerhand weer op. Dus we gaan zo meteen naar Niels reclame. En dan in het tweede uur dan zijn we weer terug. En dan praten we met Nick Welsje over lekker zomerseizoen eten. Dus tot straks.

0: Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
1: Maar niks op.
0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 9 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
1: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daar ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties... Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de

0: Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 10 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.

0: Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113 Barendrecht.
2: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom. Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

RTV Albrandswaard en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 11 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom. Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op middernacht. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 1 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom.

wilt weten wat er speelt in jouw omgeving. Daarom is er Streekomroep Oude Maas. Met reportages, interviews en verrassende inzichten brengen we de regio tot leven. We brengen je het laatste nieuws, achtergrondverhalen en fijne muziek. Elke dag. Omroepstroom.nl.